logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Journey Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in de Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag van 6,7 miljard euro neer. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet bestaat sinds 1994 en is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gemeten naar het aantal passagiers. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen. Meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen overdag droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 3:00.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende worden beschermd tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze daar iemand aan die nog niet was overleden. Maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogelijkheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond zijn in Nederland in de Conference League 2 kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena het Ierse Shelbourne met 3-1.

En FC Twente had geen partij aan Dutch, dat uit Slowakije. Het werd in Enschede 6-0. Het weer dan nog. Vannacht blijft het nog enige tijd regenen in het noorden. Meer naar het zuiden zijn er opklaringen. Koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 4 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Roermond in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die toen nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder gelost in Oekraïne, meldt de Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt nu inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen, meer naar het zuiden opklaringen. En het koelt af tot een graad of 13. Overdag droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 5:00.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11:00 gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelingen examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelingen toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
1: Wie bleef maar toes van het jaar? Niks geen wachten in de file. Niks geen avond tegen kinder. Niks geen drijweek boeten aan sproten. Wie bleef maar toes van het jaar? Geef kar en knie nou zoveel vreten. Zou buurvrouw's blom ook nooit vergeten. Scheelt ons 50 aan zich koorten. En dan gaan we een dagje toeren, oor om Jeppe en Tanjo. Of een dagje vogels, king en flowers meer. Nog een dag of wat met kinderen, oor een dagje toen of zo. Maar wie sloopt dit reis op ons eigen bed? Wie bleef maar toes van het jaar? Niks geen koffers vol bepakken. Niks geen Duitsers die al snakken. Niks geen bingo ver van hoes. Wie bleef maar toes van het jaar? Geen gesleept met rolden

vogels kieken en klauwen meer. Nog een dag al wat met kinderen, nog een dag en toen of zo. Maar we slopen deze reis op ons eigen berg. We blieben maar toes van het jaar. Niks geen wachten in de file. Niks geen avond tegen kinder. Niks geen drijweek boeten aan sproten. We blieben maar toes van het jaar. Geef kat en knie nou zoveel vreten. Zal buurvrouw's blom ook nooit vergeten. Scheelt

0: Het is nu 6 uur.
1: Het bedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim een $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen zij een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: En hier is nog nieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Zo'n 5000 bevingsgedupeerden wachten nog op de uitbetaling van de immateriële schadevergoeding. De Haan-advocaten had die voor hen getroffen in een schikking met de NAM. De uitkomst van het geschil werd vorig jaar oktober bekend, maar tot nu toe zijn er slechts tientallen uitbetalingen verricht. Op het Schildmeer bij Steendam is een surfer gistermiddag zwaar gewond geraakt na een aanvaring met een bootje. Slachtoffers naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 1 persoon aangehouden en doet onderzoek naar het incident. En de gemeente Het Hogeland moet binnen 6 weken een besluit nemen of ze gaat handhaven tegen een boerenbedrijf in Tienallingen. De vergunning voor uitbreiding van het bedrijf werd al in 2023 vernietigd. Maar de gemeente weigert tot nu toe op te treden en zegt dat de provincie mogelijk verantwoordelijk is. De rechter oordeelt nu dat de gemeente snel een besluit moet nemen en daarover uitleg moet geven, zegt verslaggever Eva Hulscher. En dan moet ik Eva natuurlijk nog wel even laten horen. Hier is
4: Roga. Is er al, ja?
3: Ja, hier is ze. Ja, ze is al wakker.
5: Als de gemeente dit niet binnen 6 weken doet, moet het Hogeland elke dag €250 betalen.
3: Als dank om dus. Meer nieuws straks om 6:30.
6: Radio Noord. De ochtendploeg. Met Edwin Paspeer.
7: Goedemorgen, laatste dag van de week. Laatste dag ook van de Groningse Vierdaagse. De finale dag. En daar zijn we uiteraard bij.

0: Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is vrijdag vandaag, 7 augustus. Er kan in de ochtend hier en daar een bui vallen in de provincie. Verder bewolking, ook wat zon. En 20 tot 22 graden, mocht je niet van het warme weer zijn. Geniet er nog maar van. Morgen gaan de temperaturen weer omhoog. De ochtendploeg tot 10 uur bij Dag de Blanke. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Rob de Vries ook, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: De vakantie loopt een beetje op zijn eind. Maar er zijn natuurlijk nog een hoop mensen die op vakantie gaan of terugkomen van vakantie. En dat kan af en toe wat vertragingen opleveren. Bijvoorbeeld van een KLM-vliegtuig dat vanuit Ecuador naar Amsterdam zou vliegen deze week. Er was een tussenlanding in Ecuador. Ze kwamen al ergens anders vandaan, aan een andere plek in Ecuador. En vlak voor vertrek klapt ineens de glijbaan uit. Weet je wat, die noodglijbaan, waar je niet vanaf wil. Omdat er dan iets aan de hand is.
2: Ja.
0: Nou, die klapte spontaan uit. Door een menselijke fout, zo werd gesteld. Nou ja. Iedereen uit het vliegtuig, alles onderzocht. Vertraging van 4 uur. Glijbaan weer invouwen, moest ook gebeuren. En toen alsnog naar Amsterdam. Maar zou je dan lekker in dat vliegtuig stappen? Met die gedachte.
2: Ja, weet niet. Door een menselijke fout. Ja, als iemand op een knop drukt of aan een hendel trekt. Ik weet niet hoe dat precies werkt, zo'n glijbaan. Ja.
0: Ja, maar weet jij gelijk al daar dat het een menselijke fout was? Of denk je van,
2: Ja.
0: Menselijke fout?
2: Ja.
1: Mm-hmm. Jij dus niet. Jij zou
0: Niet heel relaxed meer.
2: Dat gaat niet zomaar. Laat ik het zo zeggen. Als er motorproblemen zijn, dan zou ik me meer zorgen maken.
0: Ja. Je wordt ook niet zomaar naar buiten gezogen door een raampje. Toch gebeurde dat een paar weken geleden.
2: Ja, zeker.
0: Ja, moet je ook niet te lang bij nadenken natuurlijk. Mocht je nog graag vliegen, veel plezier en veel succes. Gaat allemaal goed hoor. Het is de laatste dag van de Groningse Vierdaagse. Mooi evenement tot nu toe. Met al die lopers. En ze komen uiteindelijk vandaag aan. Zonnebloem is een idee, geloof ik, hè, om mensen te ontvangen. Op de grote markt in de stad. En je hebt er vreemde vogels bij. In dit geval zeker, want Jikke en Jolanda uit Den Helder... die delen een soort vogeltjes uit. Namelijk eendjes komen in het roze aangewandeld. Joyce ving ze gisteren op.
3: Ik hoor nu net aan mijn rechteroor. Oh. Ik ben kapot.
4: Nee, was een grapje.
3: Oh, was een grap?
4: Dat was een grapje.
3: Laat die prachtige shirts eens even goed zien. Jolanda loopt niet in haar eentje en Jikke loopt niet in haar eentje.
4: Nee, wij lopen met ons tweetjes.
3: Ja, wat een goed punt. En jullie delen ook nog eendjes uit. Ja, wat gezellig.
5: Eén voor eentje, ja.
4: En dan ben je ook niet in je eentje.
5: Nee, jij ook niet in je eentje.
3: Voel me ook helemaal niet in mijn eentje. Wij zijn ook samen inderdaad, ja. Waar komen jullie vandaan?
4: Den Helder.
3: Den Helder. En waarom dan naar Groningen toe voor deze Vierdaagse?
5: Nou, dat komt omdat ik hier gewoond heb van mijn 7e tot mijn 21ste. Dus dat is een paar jaar geleden.
3: Ja. Kom je dan ook in allemaal bekende gebieden nu?
5: Ja, deze dag zeker. Ja? Ik heb in Leeuwenburg gewoond, Oosterhoogebrug. Dus dat is zeer herkenbaar, ja.
3: Ja, feest der herkenning vandaag.
5: Feest der herkenning, jawel. Ja, heel leuk, heel leuk. Ja, hoop veranderd, allemaal nieuwe wijken, dus het... Ik weet soms ook niet waar ik loop, maar het is heel leuk.
3: En jij mag het allemaal aanhoren.
4: Ja, maar dat vind ik ook heel erg leuk.
3: Ja
4: hoor, prima.
3: En wat doen jullie allemaal onderweg?
5: Wat doen we allemaal onderweg? Zingen en de mensen een beetje enthousiasmeren. Ja, we willen wel een beetje straks feest op het plein of op de grote markt.
3: Ja.
5: Vinden we een beetje tammig nog. Dus
3: als jullie er hadden gestaan...
5: Ja, dan was het feest geweest.
3: Ik ben heel benieuwd.
4: Even door.
3: Oh, dansje? Ja, laten we zien.
4: Daar komt hij.
5: Ja. Ik wil... De zon zien zakken in de zee.
0: Allemaal.
5: Zwoele zomernachten met z'n twee. En stijg ik op, dan vlieg je met me mee. Ik wil...
0: Nou, zo kom je wel uiteindelijk bij de Venus. Jikke en Jolanda uit Den Helder. Begeleid door zichzelf.
1: Met van Rutger
0: van Wardenveld. Leuk, hè?
1: Ja.
0: Nou, zo gaan we vandaag veel zien en horen, denk ik, hoor. 7 augustus vandaag, 2009, hadden we het rondje Noordslotfeest... op de drafbaan in Stadspark. Met heel veel mensen erbij. En een verbetering van het Gronings Volksliedzing. Onder leiding van toenmalig dirigent Siem Noordhof... verbeterde 7423 mensen dat record. Allemaal zongen ze het Grunnerslied. En vandaag, in 2019, werd het Groninger Hoofdstation... in een internetcompetitie van de NS... verkozen tot het mooiste treinstation van 2019. Voor Valkenburg en Rotterdam. En dat is natuurlijk meer dan terecht, toch? De ochtendploeg tot 10 uur met zometeen een vroege vogel.

0: Bruno Mars en All My Soul. Het is 14 over 6.
1: Dit is
2: De Vroege Vogel.
0: Vandaag met IJzer, de krantenman, IJzersmit uit Rotterdam. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Edwin. Met mij dus.
0: Ja, ja, ook met mij hier.
3: Je onderbruikt mij wel. Ik was net gezellig aan het fabbelen met Daphne.
0: Ja, dat begreep ik. Ik zei al, het wordt tijd, Daphne, want we gaan de uitzending in. Ben je een beetje kletser? Ben je een beetje babbelaar onderweg ook bij mensen?
3: Nee. Ik kom niet zoveel tegen, dus morgen vroeg.
0: Jammer.
3: Dus zaterdag gaat het wel goed. Dan maakt de ruimschild goed.
0: Ja, met de zaterdagkrant.
3: Kom ik van alles tegen. Ja, die is veel later, hè?
0: Ja, ja. Ja, is de zaterdagkrant wat later bezorgd?
3: Ja, nou, dan zijn we pas om 9:45 of zo thuis.
0: Oh, en waarom is dat dan?
3: Nou ja, je hebt van die je hebt veel meer krant. De krant is veel dikker. Hij moet ingestoken worden. Alle krant moet ingestoken worden.
0: Oh, je hebt veel werk vooraf.
3: Dat moet je allemaal goede tijd doen.
0: Ja, precies. En mensen zijn ook wat later natuurlijk op zaterdag, hè? Die zijn niet zo vroeg wakker.
3: Nee, daarom. Dus dat maakt niet zoveel uit als ik er al wat later is.
0: Ja. Zeg, jij stuurt ons ook wel eens mooie foto's 's ochtends, hè? Want jij ziet de zon vaak opkomen natuurlijk.
3: Ja, altijd.
0: Ja.
3: Die zet ik onder Facebook. En soms stuur ik ze ook even naar Radio Noord.
0: Ja, prachtig.
3: Ja, echt geweldig.
0: Dat zijn van die genietmomenten, denk ik.
3: Ja, daar word je helemaal blij van.
0: Ja, ja, ja. En hoe is dat dan nu? Want we gaan ook wat buitjes over de provincie, zag ik.
3: Nee, ze zijn hartstikke vriend. Er is niks te fotograferen.
0: Nee. Nou ja, mag ook een keer, want we hebben al genoeg zon gehad de afgelopen weken.
3: Ja, dat was lekker. Maar ik moet zeggen, soms, sinds ik zonnepanelen heb, heb ik een hekel aan wol.
0: Nou ja, volgend jaar valt het allemaal weer mee, hè? Dan valt die de salderingsregeling weg.
3: Ja, ik heb al batterijen gekocht.
0: Oh ja?
3: Ik heb al Vier V2 batterijen, jazeker.
0: Ja, hartstikke duur, man.
3: Ja, zeker.
0: Ja.
3: Ja. Geld speelt geen rol, Wil. Gewoon 100k net vreemd, joh. Er wordt er wat van koop.
0: Ja, dat is waar. Ga je nog op, want jij bent natuurlijk ook 6 keer dagen in de week op vakantie. Op pad. Ga je ook op vakantie?
3: Nee. Nee, ik kan gewoon vervangen zien.
0: Nee, man.
3: We hebben zeven routes op mijn hoofd. Mijn vrouw en ik reden soms. En dan moet je dus al 2 vervangers aan.
0: Oh ja. Ja, dat lukt nooit.
3: Dat wordt niks.
0: Nee.
3: Dat gaat niet gebeuren.
0: En vind je het erg?
3: Maar we hebben een weekend. Nee, moet me niks doen. Ik heb al een vakantie. Dit is gewoon waar.
0: Nou ja, jij zegt het. Maar je gaat wel een weekendje weg?
3: Ja, we gaan de eerste week van augustus. Weekend van augustus gewoon weer een nachtje op de SRS Rotterdamsloop.
0: Oh, dat is leuk.
3: Ja, daar ben ik wel 2 keer eerder bij. Stoomschip, hè?
0: Ja.
3: Ook 1949. Nou, ik ben ook van 1949. Dus daar komt allemaal mooi uit.
0: Ja. Maar dat schip ligt gewoon vast, en die gaat niet varen, toch?
3: Nee, die ligt vast aan Polen. En dan, dat was al gewoon een groenschip, bedoel. En die, Loek is nou gewoon op de hoop, aan zijn hotel.
0: Dat is
3: heerlijk, hè?
0: Ja, dat is een mooi vooruitzicht, IJzer. Ik wens je veel plezier en mooi weekend alvast.
3: Oh, ben je niet alweer zat?
0: Nee, ja, maar Daphne wil heel graag met je praten nog, zei ze. Dus blijf maar hangen.
3: Ik ben het
0: gauw,
3: yo.
0: Oké, mooi, hè? Yo, hoi.
2: De Vroege Vogel.

0: gistermiddag kwam natuurlijk het bericht binnen dat Johnny Kaagman op 79-jarige leeftijd is overleden. Een van de grote hits van Earth and Fire dit weekend, in aanloop naar het weekend. Ja, natuurlijk bekend van Earth and Fire, van
1: ja, en
0: Idols.
1: Ja, natuurlijk. Maar vooral ook van dat blauwe pak.
0: Dat blauwe pak, dat staat in het museum, in het omroep.
1: Beeld en geluid.
0: Beeld en geluid staat, ja. Staat tentoongesteld. Die beelden doken gisteren natuurlijk weer op met het dansje erbij. En voor de mannen van mijn generatie, 1983, was zij natuurlijk ook de eerste bekende vrouw die uit de kleren ging in de Playboy. En later werd ze nog discjockey bij Radio Noordzee en directeur van Konamers. Kortom, een belangrijke bijdrage geleverd aan de Nederlandse cultuur, denk ik.
1: Ja.
0: En zij is niet meer 79 is zij geworden. Ja. Ander nieuws uit binnen- en buitenland dan. In de ochtendploeg, de grote duinbrand bij Ouddorp is onder controle. De brandweer houdt het gebied nog wel in de gaten, voor als het eventueel weer oplaait.
2: Defensie rond nu de bluswerkzaamheden af. Ze maken nu een van de laatste vluchten. En het gebied wat in brand heeft gestaan is ongeveer 2000 vierkante meter.
0: De brand woedde ruim 7 uur en kon worden tegengehouden door natte stoplijnen, zoals dat heet. Dat is in feite een sproeisysteem, zoals je dat kent, in de tuin, maar dan in het groot. Meta, het bedrijf achter Instagram en Facebook, moet $576 miljoen betalen. Dat is ongeveer €500 miljoen. En zijn platforms veiliger maken voor jonge gebruikers. Een rechtbank in de Amerikaanse staat New Mexico heeft geoordeeld dat Meta verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Het grootste deel van het bedrag gaat naar diensten die jongeren met mentale problemen behandelen, besloot de rechter. De rest van het geld is bestemd voor onder andere voorlichting en preventie. Meta kan zich niet vinden in de uitspraak en gaat in hoger beroep. Het bedrijf zegt er alles aan te doen om de platforms veilig te houden. En voetbal, Ajax en Twente zijn weer iets dichter bij het hoofdtoernooi van de Conference League. Ajax versloeg thuis het Ierse Shelbourne met 3-1. FC Twente had geen enkele moeite met het Slovaakse Dutch. De Tuckers wonnen met 6-0. Trainer Van der Brom stelde wat andere spelers op en was tevreden.
3: Als dan alle vier de wijzigingen uiteindelijk ook nog een goal scoren, dan denk ik dat je kunt spreken dat we dat het geslaagd was. Dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld. Kan niet op.
0: Ja, volgende week zijn de returns. En dan volgen nog play-offs voor de poolfase van de Conference League. En geliefde steward Francine Maas van voetbalclub FC Den Bosch ligt in het ziekenhuis na een scooterongeluk. Francine, al 35 jaar actief bij de club, brak onder meer 3 ribben en haar schouderblad. Vanuit de club en supporters krijgt ze veel steun.
4: Ja, en de supporters zie ik allemaal op Facebook. Maar dan, ja, allemaal beterschap wensen. Dat vind ik ook wel superleuk. Het zijn ook mijn jongens, hè. Zo zeg ik het altijd. Het zijn mijn jongens. De club is mij wel heel veel.
0: Maar ze missen wel het begin van het voetbalseizoen. Supporters samelden €5500 in voor een nieuwe scooter voor Francine. En nieuws uit Groningen. Rob, wat zit daarin zometeen?
1: Ja, dan hoor je waarom nog duizenden bevingsgedupeerden wachten op uitbetaling van de immateriële schadevergoeding die de Haan-advocaten voor hen had bedongen.

0: Medusa, het is 6:30. Tijd voor het Groningse nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Zo'n 5000 aardbevingsgedupeerden wachten nog op de uitbetaling van de immateriële schadevergoeding. De Haan-advocaten had die voor hen getroffen in een schikking met de NAM. De uitkomst van dat geschil werd vorig jaar oktober bekend. Maar volgens advocaat Pieter Huytema zijn er tot nu toe slechts tientallen uitbetalingen verricht. Meerdere gedupeerden geven bij RTV Noord aan te wachten op meer duidelijkheid over hun dossier. Sommigen hebben via uitvoeringsinstantie RIFF gehoord dat hun dossier meer uitzoekwerk vereist. Mensen hoeven niet te kiezen voor de regeling van de Haan-advocaten. Ze kunnen ook de immateriële schadevergoeding van het IMG aanvragen. Op het Schildmeer bij Steendam is een surfer gistermiddag zwaar gewond geraakt na een aanvaring met een bootje. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 1 persoon aangehouden en doet onderzoek naar het incident. Omwonenden van een melkveebedrijf in Tienallingen hebben gistermiddag opnieuw voor de rechter gestaan in een zaak tegen uitbreiding van het bedrijf. Ze vechten samen met Milieudefensie al jaren tegen de vergunning die maatschap Verwij in 2021 kreeg om te groeien naar 1000 koeien. Tijdens een eerdere rechtszaak in 2023 werd die vergunning vernietigd, maar het bedrijf had de uitbreiding van de stal toen al klaar. Vorig jaar werden de omwonenden opnieuw in het gelijk gesteld toen ze aandrongen op handhaving door de gemeente het Hogeland. De gemeente weigerde dat omdat er nog kans was dat het bedrijf via juridische procedures de vergunning op orde zou krijgen. Maar dat is ook nog altijd niet gebeurd, weet verslaggever Eva Hulscher.
2: Door weer een andere rechtszaak is er ineens twijfel over of het überhaupt wel de gemeente is die moet optreden, of misschien, of voor een deel, de provincie. Dat zou volgens Milieudefensie en de inwoners van Tienallingen weer eindeloze vertraging betekenen. Hoe dan ook moet de gemeente snel een besluit nemen, vindt de rechter. Om te handhaven of duidelijk uit te leggen waarom niet te handhaven. Of dus te zeggen, het is niet aan ons, ga maar naar de provincie. Als de gemeente dit niet binnen 6 weken doet, moet het Hogeland elke dag €250 betalen.
1: Op het Emmaplein in Groningen was gistermiddag de herdenking van de bombardementen op Hiroshima en Nagasaki. Gisteren was het precies 81 jaar geleden dat de eerste atoombom werd gegooid op Hiroshima. Een paar dagen later volgde die op Nagasaki. Meer dan 250.000 mensen kwamen om het leven, waarna Japan capituleerde en de Tweede Wereldoorlog ten einde kwam. Verschillende sprekers spraken het publiek op het Emmaplein toe, onder wie initiatiefnemer Willem de Haan.
3: Wij herdenken dat voor de mensen die slachtoffer zijn geworden, maar ook als een soort wake-up call van dit moeten we echt nooit meer doen. Dit is zo'n grote oorlogsmisdaad geweest. Dat kan, geen enkele reden kan daarvoor zijn om dit goed te keuren.
1: Landgoedboerderij Oosterheert in Leek stond gisteren in het teken van tv-opnames. Cabaretier Bert Visser draaide er de eerste beelden voor zijn nieuwe serie Bert and Breakfast van Omroep Max. Er runt in de serie tijdelijk een Bed and Breakfast. Onderdeel van het programma is een eierbalwedstrijd. En Visser vertelt waarom.
4: En toen dacht ik, verrek, wat is nou typisch Gronings? De aaienbal. Ja. Er komt een aaienbalwedstrijd. En het loopt volledig uit de klauwen. Want ik dacht, 1 kraampje, maar het zijn allemaal kramen. Er komen mensen in en uit die ik niet ken. Het is gekhuis.
1: Ja, gekhuis. Omroep Max maakt later bekend wanneer het tv-programma wordt uitgezonden.
5: Ja, over eierballen gesproken, Rob. Zometeen blikken we terug op ons lopend vuur van gisteren. Onder andere over die eierbal.
6: De Ochtendploeg.
7: Met Edwin Paspeer.
5: Want de stelling luidde, ik haal net iets te vaak een lekkere verder bek. Zometeen de uitkomst en de reacties. En Ronald gaat op de straat op ook om te vragen wat je nou echt het lekkerste vindt van de snackbar. En natuurlijk, rond 7:15, Harma met het weer.
8: Waar je Groningen hoort,
9: Radio Noord. Goedemorgen, Edwin.
10: Goedemorgen.

0: Hans de Boy op weg naar huis.
1: Lopend vuur.
0: De provincie Groningen heeft de afgelopen jaren meer fastfoodrestaurants gekregen. Flink gestegen ook. Cafetaria's, broodjeszaken, eetkramen, ijssalons. Ons lopend vuur ging daar gisteren over. Met de stelling, ik haal net iets te vaak in mijn lekkere verre bek. Vrij naar Olaf Vos in de Aaienbal. Wat kwam er weer aan reacties, Daphne?
2: Ja, Benny vertelt dat ze eerder per week, één keer per week bij de snackbar een vette hap haalde. Maar door de prijzen bakken we nu thuis veel in de airfryer, maar soms ook uit de frituur, want dat is toch wel lekkerder.
0: Ja, ik vind die airfryer prima.
2: Ja,
0: ik heb ook
2: geen
0: frituur meer. Nee.
2: Nou, ik heb het dus gisteren geïnspireerd door ons lopend vuur even een patatje gehaald.
0: Oh, ja.
2: Ik heb meer dan 4 euro betaald.
0: Echt waar?
2: Voor een patatje met curry.
0: Oh.
2: En toen snapte ik deze reactie van Benny.
0: Ja, nou, dat loopt aardig in de prijzen.
2: Nou, inderdaad.
0: Ja, nou.
2: Nou, nu doe ik het gelukkig ook niet zo vaak.
0: Wel lekker.
2: Wel lekker.
0: Wel lekker, ja.
2: Ja, wel
3: ja.
2: Ja,
3: of je moet op zoek gaan naar een goedkopere snackbar. Ja, dat kan natuurlijk ook.
2: Ja, deze is zo dichtbij.
0: Ja, ja, dat scheelt ook. Ja.
2: Luc die haalt soms een eierbal uit een muur. Afgewisseld met een haring van een kraan op de vismarkt.
0: Ook lekker.
2: Ja, dus die doet om en om. En Greet die eet ongeveer 1 keer per week een vette hap. En daar geniet ze dan ook met volle teugen van.
0: 18% van de stemmen zei gisteren, ik haal net iets te vaak een lekkere verre bek. We vroegen ook van, wat is dan je favoriete snack? Maar die vraag ging Ronald Niemeyer ook de straat op.
4: Wat is jouw favoriete snack?
5: Nou, ik had vroeger al die picanto.
4: De Picanto?
5: Ja, ik hoorde vanmorgen op de radio, dat is niet, zit niet in de kleine lijst, maar hij, ik was altijd bij de weg. En intussen middag kreeg ik vroeg een Picanto erbij.
4: Picanto is lekker pittig?
5: Ja, dus wat meer smoke aan een frikadel, hè. Ja.
4: Als jij naar de snackbar gaat, wat staat bij jou op nummer 1?
6: Ja, ik denk wel een frikadel speciaal.
4: Ook een frikadel speciaal?
6: Ja. Ik denk het wel, ja.
4: Dat is hier wel de favoriete omgeving, geloof ik.
6: In Groningen de eierbal.
4: Dus hier de frikandel speciaal.
6: Ja.
4: En als je naar de stad gaat, de eierbal.
6: Yes, uit de muur. Lekker makkelijk.
4: Ja. Vind ik lekker, een eierbal? Ja, anders bestel je hem niet natuurlijk.
6: Ja. Vooral die curry van binnen.
4: Als u naar de snackbar gaat, wat is uw favoriete snack?
7: Hou ik toch bij frikandel speciaal. Niet bij de eierbal. Die lust ik niet.
4: En die lust je niet omdat?
7: Misschien te veel Fries bloed heb.
4: Ja?
7: Ja. Ik ben heel Fries en ik ben half Gronings.
4: In Fruizen ben je nooit gek op aaien?
7: Dat denk ik niet.
4: Nee. Weer wat leert. Fruizen nu om, dus nooit van aaien.
8: Nee. Nou, mijn favoriete snack is eigenlijk wel de kaassoufflé. Zo lekker?
4: Laat hem dan ook wat langer liggen, want als je een kaassoufflé eet...
8: Nee.
4: Die kaas kan heel heet zijn, hè?
8: Zeker, maar dan is hij het lekkerst.
4: Maar wat is dan de favoriet?
8: Ja, dat vind ik wel speciaal, sorry. Ja.
4: Ja,
8: maar dat kreeg ik niet zo voor meer. Siepeltjes erop.
4: Siepeltjes erop, een beetje mayonaise, een beetje curry.
8: Ja, ja.
4: En dan met curry of met ketchup?
8: Curry. En blokjes haan. Dat is nog het lekkerste.
4: Daar heb ik nog nooit eerder van u.
8: Nee, ja, dat hebben ze in de wereld. Een snackbar. Die maakt
4: een frikandel speciaal met siepeltjes en blokjes haan.
8: Ja. Dan ben je niet vegetariër.
4: Nee.
8: Nee.
4: En zo leer je wel wat.
8: Ja, probeer het maar een keer. Hartstikke leuk.
0: Ja, in de wilp. Maar die blokjes ham maakt het al dat je niet vegetarisch bent. We zeiden gistermorgen al, in een frikandel zit sowieso niet zoveel vlees.
2: Nee.
0: En door nog even de top 3 gisteren, zoals die bij ons binnenkwam dan, van de favoriete snack. Met een gedeelde tweede plek en 21% de kroket en de eierbal. En de winnaar, in ons lopend vuur van gisteren, op de eerste plek met 22% de frikandel.
9: Goeie.

0: En Supergirl, een eenvoudig bruggetje naar onze Superwoman. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Nou, één dagje nog even genieten van de lagere temperaturen. En dan ja. Bam, het weekend weer in.
1: Ja, dan gaan we wel weer hogere temperaturen beleven. Maar op zondag denk ik inderdaad de graden wel weer hoog worden. Ach, en dan zak ik me weer terug. In halverwege loten volgende week zitten we weer aan de 30 graden. Het is een zomertje, jongens. Nou, dan heb je een uiting zeggen. Zulken die hebben we niet al te volk. Het zuiden gaat waarschijnlijk aan op de vader. De hittegolf, nou dat gewoon wie niet houden, want het blijft weer ooit dag met 30 graden. Dit weekend en ook volgende week ooit dag 30 graden. Maar ja, waarom is het wel? En nog altijd zo verschrikkelijk dreug. Ja, en die 22 mm in de stad van gisteren. Ja, dat zet natuurlijk geen zoden aan de dijk. Het werd gisteren 22 graden, 11,5 graden op dit moment. Bewolkt, zwaar bewolkt en de barometer stamt dus een 23 mm. Visvliet, zo'n 2 mm is ervan. Gisteren ook weer die dikke wind. Windkracht 7 in Utschuit is 58 km. Per uur, 20,5 graden is het worden en op dit moment bewolkt in een zwakke west-zuidwestenwind met 14 graden. En gisteren met 7 uur zijn er bij een roodschouw 22,5 graden rond. 4,5 mm is er verdampt en er is 1,5 mm van. Dat is ook tegen mijn goal weg te strepen. En op dit moment bewolkt 12 km zicht en 14 graden. Nou, vandaag een wisselbewolkte dag. Met in eerste instantie mogelijk nog wat dichte buitjes en in de loop van de dag volker zon. De wind zwakt tot morgen. West tot noordwest brengt 20 tot 22 graden. Vanavond en vannacht opklonend weer. De kan mistbank ontstaan met 9 tot 14 graden als minimum. En maar, dit is een gouden best. De temperatuur die loopt ook behoorlijk op richting 23 tot 26 graden. Met een zwakke tot matige zuidoostenwind.
0: En die zei dat die wind die is niet zo stevig meer als de afgelopen dagen?
1: Nee, gelukkig nog. Nee. Zwak tot matig. En dat blijft de komende dagen ook zo. Dus de parasols die kunnen weer omhoog.
0: Oké, dankjewel, Arma. En zometeen aandacht voor de laatste dag van de Groningse Vierdaagse, waar ook vriendschappen onderweg worden gesloten. Hoor je naar OMD en Forever Live and Die.

0: gewild was hij deze week nog in het nieuws, deze Marco Schuitmaker.
1: De Groningse Vierdaagse.
0: Toen onverlaten hadden geprobeerd in te breken in zijn auto's. Dat niet gelukt was overigens, dat is dan wel weer fijn. Ja, de Vierdaagse vandaag, de laatste dag. En de eerste lopers zijn alweer onderweg. En onderweg gebeurt er van alles. Er worden zelfs vriendschappen gesloten, merkte Alwin Baas gisteren.
2: Dames, mag ik jullie even kort even onderbreken? Ja, dan gaan we ook, ja, kunnen we wel even stilstaan, toch? Die halve kilometer voor het einde. Want we waren net even aan de praat. Ja. U komt uit stad.
3: Ja.
2: En u komt uit?
3: Dordrecht.
2: En jullie kenden elkaar tot maandagmiddag, dinsdagochtend helemaal?
3: Dinsdagochtend. En we komen, dan komen we elkaar elke keer weer ergens tegen. En nu hebben we eigenlijk voor het eerst dat we zo lang met elkaar oplopen.
4: De halve route of zo.
3: De halve route.
4: Meer dan de halve route.
3: En we hebben ook al afgesproken dat we telefoonnummers uit gaan wisselen. Ja. Zodat we misschien nog eens een keertje ergens anders gaan wandelen.
4: Ze willen het Schilderpad wandelen.
2: Oh, dat is ook een mooie route.
4: Ja, dus die wil ik ook nog wel een keer.
2: Ja. En waar hebben jullie het dan onderweg over? Want jullie kennen elkaar dus helemaal niet. Is het dan een beetje net als met nieuwe vriendschappen of, nou, laten we zeggen, zelfs met daten, dat je dan een beetje snuffelt en aftast welke onderwerpen je aansnijdt tijdens het lopen? Hoe gaat dat?
3: Tenminste, wat mij betreft gaat dat gewoon vanzelf.
4: Nou, toevallig kwamen we er net pas achter dat we allebei in de psychiatrie gewerkt hadden.
2: Nou, dat zou moeten zijn.
3: Ja, dat is zeker.
2: Ja, toch? Ja. En hebben jullie het dan nog over het werk van vroeger? Of?
3: Nee. Nee hoor, we hebben tegenwoordig. Tenminste, ik heb heel veel andere dingen die ik gewoon heel graag doe. Lopen, ik ben vrijwilliger op een oogstpark. Ik doe een cursus meubel maken. En wandelen, roeien. Dus ja, dan is werk is dan heel snel vergeten.
2: Ja, u heeft een bezig leven.
3: Ja,
2: ja toch?
3: Maar dat is ook gewoon leuk.
2: Ja.
3: Jij toch ook?
4: Ja, ik ben ook. Ik doe altijd heel veel, ja.
2: Ja, en jullie vertelden het aan mij van. Dus de allereerste keer dat jullie allebei een wandel vierdaagse lopen. Ja, ja. En hoe bevalt dat tot op heden?
4: Ja, ik vind het heel leuk. Ik hou niet van de massale. Maar dat is dit. Gisteren heb ik een heel stuk lekker in mijn eentje gelopen. En ik vind het heel leuk. Ik ga volgend jaar weer meedoen.
2: Ja, u komt hier natuurlijk vandaan. En toch ziet u, denk ik, heel veel nieuwe dingen onderweg.
4: Ja, vooral vandaag. Want ik woon natuurlijk in Zuid. En ik heb vandaag heel veel nieuwe paardjes ontdekt.
2: Leuk,
4: ja.
2: Hè?
4: Ja.
2: Ja. En hoe is het voor u als Dordrechtse om dan in het mooie groen te lopen?
3: Ja, heel leuk.
2: Ja?
3: Ja, zeker.
2: Wat valt u vooral op hier?
3: Aardige mensen. Heel relaxed. De rust. En altijd wel in voor een grapje. Dat vind ik echt heel leuk.
2: Ja, ja.
3: Behulpzaam. Dus het is, en veel, de natuur vind ik hier ook schitterend.
0: Evelien uit Groningen, Winnie uit Dordrecht tijdens de derde dag van de Vierdaagse. De vierde dag is inmiddels begonnen. En daar gaan we het na 7 uur over hebben.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een omstreden campagne met kunstmatige intelligentie. Volgens artsen probeerde het bedrijf met AI-gegenereerde teksten burgers te beïnvloeden over nieuwe tabaksregels. In tabakszaken hingen gele posters met een QR-code. Na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen strengere wetgeving, die vervolgens naar de website van de EU werd gestuurd. Die tekstgenerator was betaald door en in handen van Philip Morris. Op de Filipijnen is een aardbeving geweest in het westen van het land. Die had een kracht van 5,8 en was ook te voelen in de hoofdstad Manila. Een overheidsgebouw werd uit voorzorg ontruimd. Volgens het Filipijnse aardbevingsinstituut is de kans op schade door de beving klein, maar moet er wel rekening worden gehouden met naschokken. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland is onder controle. De brandweer houdt het gebied in de gaten voor als het eventueel weer oplaait.
3: Defensie rond nu de bluswerkzaamheden af. Ze maken nu een van de laatste vluchten. En het gebied wat in brand heeft gestaan is ongeveer 2000 vierkante meter.
2: De brand heeft ruim 7 uur gewoed. Ajax en Twente hebben gisteravond allebei gewonnen in de derde voorronde van de Conference League. Ajax versloeg in eigen huis Shelburne met 3-1. Twente won met 6-0 van het Slovaakse Dutch. Trainer Van de Brom stelde wat andere spelers op en was tevreden.
4: Als dan alle vier de wijzigingen uiteindelijk ook nog een goal scoren, dan denk ik dat je kunt spreken dat het geslaagd was. Ja, ik denk dat we een hele mooie uitgangspositie hebben gecreëerd om naar die play-offs voor de Conference League te gaan.
2: Volgende week zijn de returns. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En dit is het Groningse nieuws met Rob de Vries.
6: Zo'n 5000 aardbevingsgedupeerden wachten nog op de uitbetaling van de immateriële schadevergoeding. De Haan-advocaten had die voor hen getroffen in een schikkingszaak met de NAM. De uitkomst van het verschil werd vorig jaar oktober bekend. Maar tot nu toe zijn er slechts tientallen uitbetalingen verricht. FC Groningen hoopt het aantal lege groene stoeltjes bij thuiswedstrijden komend seizoen te verminderen. Afgelopen seizoen was de bezettingsgraad in de Euroborg 84%. De club wil dat naar 95% tillen. De FC hoopt dat meer seizoenkaarthouders die niet bij een thuisduel kunnen zijn een plaats gaan verkopen via de zogenaamde kaartenmarkt. Voor komend seizoen zijn er ruim 13.500 seizoenkaarten verkocht. Staan meer dan 6.000 mensen op de wachtlijst. En op het Schildmeer bij Steendam is een surfer gistermiddag zwaar gewond geraakt na een aanvaring met een bootje. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 1 persoon aangehouden en doet onderzoek naar het incident. Meer nieuws straks om 19:30.
7: Radio Noord.
0: De ochtendploeg.
7: Met Edwin Paspeer.
5: Goedemorgen, de dag is nog maar net begonnen, maar de eerste lopers voor de finale dag van de Groningse Vierdaagse

0: De Dolly Dots en Love Me Just a Little Bit More. Het is vrijdag vandaag 7 augustus. Er kan een buitje vallen. Her en der in de ochtend. Zet niet echt heel veel aan. Daarna bewolking. Ook wel zon vandaag. 20 tot 22 graden. Minder wind dan gisteren. Het waaide gisteren echt behoorlijk, hè?
1: Ja.
0: Net als eergisteren. En dan in het weekend wordt het weer warm. Zondag op weg naar de 30 graden opnieuw, zo zegt Harma. En als je onderweg bent met de auto, het is misschien opgevallen, de benzine wordt weer goedkoper. De prijs is gezakt met 5 cent voor euro 95 sinds begin deze week. En met 6 cent met diesel sinds begin deze week. Het is nog steeds hartstikke duur.
2: Ik zou zeggen, ik was weer een kapitaal kwijt gisteren.
0: Ja, weer een hypotheekje afgesloten ervoor.
2: Ja, bijna wel. Ja,
0: ongelooflijk, hè. En diesel is nog steeds duurder dan euro 95 ook op dit moment.
1: Ja, klopt.
0: Nou ja, het is toch wel allemaal onzeker, zegt het consumentenvoordeelplatform United Consumers, die dat allemaal bijhoudt. Want de prijs kan ook zomaar weer gaan stijgen de komende tijd. Vastgestelde prijzen. Gisteren was 2,58 euro voor euro 95. En 2,59 euro voor diesel. Maar goed, dat is dan echt langs de snelweg. Elders is het vaak wel wat goedkoper. Je kunt ook gewoon de benenwagen nemen natuurlijk. En dat doen we weer ruim 3000 wandelaars vandaag. Tijdens de laatste dag van de Groningse Vierdaagse. En de hele week al bellen we met organisator André Pater op dit tijdstip. André, goedemorgen. Hallo André. Ja, daar ben je.
3: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Hè, gelukkig dat even dat je weggewandeld was. Nee, je bent er gewoon. Goedemorgen.
3: Ik ben er. Goedemorgen.
0: Ja, als organisator dan ben je de hele tijd met dit dingen bezig. Ben je al uitgeput op deze vrijdagochtend?
3: Nou, het is heel gek, maar het valt mee. En het hele team, het valt mee. We krijgen zoveel leuke reacties dat het enthousiasme ons, denk ik, op de been houdt. Ik ben bang dat we allemaal morgen pas instorten.
0: Ja, dat denk ik. Dat is dan een goede moment ook waarschijnlijk, hè?
3: Precies. Ja.
0: Maar je wil natuurlijk bij zo'n organisatie van zo'n evenement, daar ben je vooraf met van alles en nog wat bezig. Je houdt vooraf ook met van alles en nog wat rekening. Wat dat betreft, los van die hele warme eerste dag waarin jullie de route moesten inkorten, is het denk ik allemaal wel goed gegaan, hè?
3: Ja, ontzettend. We horen alles, hè. Kijk, we hebben feedback van de deelnemers, feedback van de vrijwilligers. En iedereen zegt ook gewoon, ja, het zit beter in elkaar dan vorig jaar. En vorig jaar was iedereen al positief. Dus wij zijn ontzettend blij. En dat is ook helemaal wat wij willen vasthouden, ook deze laatste dag.
0: Ja, het positieve geluid, wou je zeggen.
3: Exact.
0: Ja. Want wat is de route vandaag?
3: Ja, laatste dag, dag Zuid. Dat betekent dat wij de 40 kilometer richting Appelberg sturen. De 30 loopt een heel stukje mee, maar die gaat net iets eerder al afdraaien naar het Paaswoldse Meer. 20 is helemaal een vreemde eend erbij, want die maakt een soort achtje. En dat achtje, dat gaat eigenlijk helemaal volledig om het Paaswoldse Meer en weer terug naar de binnenstad.
0: Ja. Oh ja, leuk. Het leuke is ook, jullie komen ook bij ons langs onze studio hier.
3: Klopt. En ook nog een leuke verrassing die we daar uitdelen aan onze wandelaars. Maar als het goed is, hebben ze vandaag dubbel Radio Noord. Zowel bij de studio als bij de glazen huis op de Grote Markt.
0: Je kunt nooit genoeg Radio Noord hebben.
3: Exact dat. Maar dat betekent wel, ik weet niet hoe dat zit, maar misschien dat je nog wel eventjes kunt zwaaien. Of je het heel goed kunt zien, maar dan kun je even zwaaien.
0: Ja, nou ja, voor mij staan wij hier ook wel te zwaaien met wat collega's.
3: Kijk.
0: Vertel je wat die verrassing is dan, of is dat echt een verrassing ook?
3: Nou, dat kunnen we wel zeggen, toch? De wandelaars die horen dit, denk ik, niet. Maar
0: nou, ik denk het wel.
3: Nou, ligt eraan. Degene die nu 20 jaar zou kunnen, maakt niet uit. Nee, we staan vandaag met een lekker gezond appeltje voor de dorst. Zodat we er vanavond dan meteen aan kunnen.
0: Ja, heel goed. Heb je al nadenken over volgend jaar inmiddels, of is dat echt pas na afloop?
3: Nee, we doen al heel veel. Dat is een van de dingen die we intern hebben besproken. Kijk, wat we vorig jaar hebben gemerkt is dat de evaluatie, heel goed ging. Maar dat we toch nog wel wat details hebben laten vallen, denk ik. Vooral intern voor de organisatie. Maar we hebben dus nu enorme lijsten die we de hele tijd over en weer updaten, bespreken en in het veiligheidsoverleg meenemen, et cetera. Dus we zijn al stiekem wat bezig met volgend jaar.
0: Ja.
3: En misschien is het ook wel leuk om te vertellen, niet alleen wij zijn bezig met volgend jaar, maar de deelnemers ook.
0: Ja, die willen doen volgend jaar mee. Ja, precies. Ja. En volgend jaar op weg naar bijvoorbeeld de 5000 deelnemers dan?
3: Die getallen die zijn stiekem al voorbij gekomen. Ja, als wij mogen dromen van 5000, dan eet ik weer mijn figuurlijke hoed op.
0: Ja, nou, dat wordt harder, maar dat deed je vorig jaar ook volgens mij. Dankjewel. We spreken jou vandaag ongetwijfeld nog op de laatste dag. Hè? Succes.
3: Yes, dankjewel.
0: André Pater. Ja, en we zijn erbij natuurlijk op de slotdag. Straks vanaf 10 uur op de Grote Markt in de stad. Daar komt onze uitzending dan vandaan. Met Femke, Nivino en Karel. Van 10 tot 4 bij ons op Radio Noord. En door die tijd lekker gezellig.

0: Dua Lipa en Training Season. We stonden eerder vanochtend al stil bij het nieuws dat Johnny Kaagman overleden is gisteren. En nu komt het nieuws binnen dat acteur Peter Faber is overleden op 82-jarige leeftijd. ANP meldt dat. Bekend natuurlijk van Siska de Rat, Soldaat van Oranje, Schatjes en heel veel meer. 82 hoor, ging al niet goed met hem de laatste tijd. Lag al in het ziekenhuis.
1: Ja, hartproblemen geloof ik.
0: Ja, en is in het bijzijn van zijn meest dierbare overleden. Ze wordt door de familie bekendgemaakt.
2: Lopend vuur.
0: Over tot de orde van de dag. Dat is ons lopend vuur. Het gaat over het begin van het voetbalseizoen. We zijn klaar met het WK voetbal. Een paar weken rust gehad. En nu begint het seizoen weer in de Eredivisie. Vanavond de eerste wedstrijd. Cambuur Excelsior. Zondag speelt FC Groningen de eerste wedstrijd tegen FC Utrecht. Na 9 uur richten we trouwens de schijnwerpers nog even op de tegenstander van FC Groningen. En vorig seizoen 9e plek. Play-offs van Europees voetbal. Wel uitgeschakeld daarin door Ajax. Ja, en Groningen zag wel spelers als Jansen, Taha, Peersman vertrekken. Clement kwam daarvoor terug, net als Malcolm Yang en Nicolas Brandis. En belangrijke spelers zoals Tijmen Blokswijl, Etienne Vaassen en Tom van Bergen bleven. Maar de transfermarkt is nog wel bijna een maand open, moet daarbij gezegd worden.
1: Ja.
0: Hoe kijk je naar het seizoen? Ik heb vertrouwen in een mooi seizoen voor FC Groningen. Vraag ik eerst maar eens hier aan tafel, Daphne.
3: Ik denk niet dat we de 9e plek gaan halen.
0: Nee?
3: Nee.
0: Waarom niet?
3: Ja, toch wel een hele andere opstelling. Ik weet niet of dat er meteen zo sterk staat.
0: We dachten dat vorig seizoen ook, hè? Toen dachten we, wat hebben ze nou binnengehaald? Jansen, Taha, en dat werd uiteindelijk een prachtig seizoen.
3: Ja. Ja. Nou, ja, ik hoop dat ik ongelijk heb.
0: Ja, hoop ik ook.
1: Ja, dat hoop ik ook, maar ik ben ook wat pessimistischer... Wat dat betreft over de kans van FC Groningen. 9e plek zie ik met de huidige selectie niet echt voor me. Ik weet het niet. Hangt natuurlijk ook nog steeds wel misschien wel een vertrek van Tom van Bergen boven de markt.
0: Ja.
1: AZ heeft nog steeds belangstelling voor hem. Ja, goed, ik weet het niet. Voor mijn gevoel missen ze ook nog wel een beetje een creatieve speler.
0: Misschien dat er nog iemand binnenkomt. Ik had datzelfde gevoel, ja, dat had ik ook. Maar ik ben afgelopen zaterdag nog even bij die oefenwedstrijd geweest. Ik was ineens een stuk positiever. Er werd een mooie combinatievoetbal gespeeld. Ik dacht wel, wat er nu staat in het veld, dat is oké. Maar wat er achter dan op de bank zit, dat is misschien nog een beetje dunnetjes. Dus dat moet niet.
1: Het is wat smal allemaal. Ja. Nee, precies, als er bestuurders en schorsingen gaan komen later in het seizoen. Ja. Ja.
0: Dus ik ben heel benieuwd wat jouw mening is. Eigenlijk een beetje het gevalletje glas half vol, half leeg, toch? Ik had vertrouwen in een mooi seizoen voor FC Groningen. 050-3-188-82. Praat met ons mee, vinden we leuk. Bel ons even, app ons even met jouw mening en stem via rtvnoord.nl en de app van Noord. Voorlopig is glas half vol, want 64% zegt eens: ik heb vertrouwen in een mooi seizoen voor FC Groningen.
2: Geef je mening en praat mee. Lopend vuur.
0: Dan nog een paar jarigen. Nou, dat is toevallig oud FC Groningen speler Juninho Bakuna. Recentelijk nog actief natuurlijk op het WK voetbal. Namens Curaçao wordt 29 vandaag. Angela Schijf is ook jarig. Die kennen we onder andere van Flikker Maastricht, waarin ze al jarenlang speelt. 47, oud-wielrenner Steven Rooks is ook jarig. Hij kon de berg op als geen ander in zijn tijd. 66 worden vandaag. Oud-schaatser Margot Boer, ooit brons op de Spelen. En ze stond natuurlijk op de Edwin Noordkalender die we ooit gemaakt hebben. Voor het Ronald McDonald Huis. Zeerde zij ook op, was leuk. 41 geworden vandaag. Wout Weghorst. Gisteren nog gezien bij FC Twente, is ook jarig, 34. En over de Edge van U2 is wat discussie. Is hij nou morgen jarig of is hij nou vandaag jarig? De verschillende bronnen, 65, maakt niet uit. Als we U2 kunnen draaien, dan doen we dat gewoon. Of hij nou vandaag of morgen jarig is. De Edge, 65.

0: in de ochtendploeg. Zometeen een overzicht van het Groningse nieuws. En wat zit erin, Rob?
1: Ja, dan hoor je dat FC Groningen de bezettingsgraad in de Euroborg wil verhogen.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
0: Het is precies 19:30, tijd voor het Groningse nieuws dus. Goedemorgen, Rob.
1: Goedemorgen. Zo'n 5000 aardbevingsgedupeerden wachten nog op de uitbetaling van de immateriële schadevergoeding. De Haan-advocaten had die voor hen getroffen in een schikking met de NAM. De uitkomst van het geschil werd vorig jaar oktober bekend. Maar volgens advocaat Pieter Huytema zijn er tot nu toe slechts tientallen uitbetalingen verricht. Meerdere gedupeerden geven bij RTV Noord aan te wachten op meer duidelijkheid over hun dossier. Sommigen hebben via uitvoeringsinstantie RIF gehoord dat hun dossier meer uitzoekwerk vereist. Mensen hoeven niet te kiezen voor de regeling van de Haan-advocaten. Ze kunnen ook opteren voor de immateriële schadevergoeding van het IMG. Op het Schildmeer bij Steendam is een surfer gistermiddag zwaar gewond geraakt na een aanvaring met een bootje. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 1 persoon aangehouden en doet onderzoek naar het incident. Op de Oudewerfslaan in Winschoten zijn gisteravond 2 auto's op elkaar gebotst. De inzittenden zijn door de ambulancedienst gecontroleerd. Of ze ook naar het ziekenhuis moesten is niet bekend. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Omwonenden van een melkveebedrijf in Tienallingen hebben gistermiddag opnieuw voor de rechter gestaan in een zaak tegen uitbreiding van het bedrijf. Ze vechten samen met Milieudefensie al jaren tegen de vergunning die Maatschap Verwij in 2021 kreeg om te groeien naar 1000 koeien. Tijdens een eerdere rechtszaak in 2023 werd die vergunning vernietigd, maar het bedrijf had de uitbreiding van de lichtboxenstal toen al klaar. Vorig jaar werden de omwonenden opnieuw in het gelijk gesteld toen ze aandrongen op handhaving door de gemeente. De gemeente Het Hoge Land weigerde dat omdat er nog kans was dat het bedrijf via juridische procedures de vergunning op orde zou krijgen. Maar dat is ook nog altijd niet gebeurd, weet verslaggever Eva Hulscher.
9: Door weer een andere rechtszaak is er ineens twijfel over of het überhaupt wel de gemeente is die moet optreden, of misschien, of voor een deel, de provincie. Dat zou volgens Milieudefensie en de inwoners van Tienallingen weer eindeloze vertraging betekenen. Hoe dan ook moet de gemeente snel een besluit nemen, vindt de rechter. Om te handhaven of duidelijk uit te leggen waarom niet te handhaven. Of dus te zeggen, het is niet aan ons, ga maar naar de provincie. Als de gemeente dit niet binnen 6 weken doet, moet het Hoge Land elke dag €250 betalen.
1: In woontoren De Helix aan de Oostzaan in Stadswijk De Hoogte is gisteren aan het eind van de middag brand uitgebroken. Meerdere blusvoertuigen kwamen te plaatsen, waaronder een hoogwerker. De brandweer had de situatie snel onder controle. Of er gewonden zijn gevallen is niet bekend. En FC Groningen hoopt het aantal lege groene stoeltjes bij thuiswedstrijden komend seizoen te verminderen. Afgelopen seizoen was de bezettingsgraad in de Euroborg 84%. De club wil dat verhogen naar 95%. De FC hoopt dat meer seizoenkaarthouders die niet bij een thuisduel kunnen zijn een plaats gaan verkopen via de zogenaamde kaartenmarkt. Dat levert de supporter per wedstrijd 1/17 deel van de aanschafprijs van de seizoenkaart op. FC Groningen heeft voor komend seizoen ruim 13.500 seizoenkaarten verkocht. Er staan meer dan 6.000 mensen op de wachtlijst. Van alle seizoenkaarthouders komt 44% uit de stad, 41% uit het Ommeland en 10% uit Drenthe. 1,5% woont in Friesland. Ook heeft de FC seizoenkaarthouders uit Duitsland en zelfs 2 uit Zwitserland. De oudste jaarkaarthouder is 96.
5: Zo.
1: En kom nog elke thuiswedstrijd naar het stadion.
5: Die moeten we opzoeken, dat is leuk.
1: Zeker.
5: Dankjewel, Rob. Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
6: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
5: Check werkenbijwagenborg.com.
10: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloeken.
5: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
11: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
12: Hey, waar was jij?
13: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
11: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
14: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
15: Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen. In Groningen werd gisteren de val van atoombom op Hiroshima en Nagasaki herdacht. Was 81 jaar geleden gisteren. Zometeen een verslag daarvan.
16: Goedemorgen.
17: Goedemorgen, Edwin.

0: The Simple Minds and Don't You Forget About Me. 8:09 op het Emmaplein in de stad was gistermiddag de herdenking van de bombardement op Hiroshima en Nagasaki. Gisteren was het precies 81 jaar geleden dat de eerste atoombom werd gegooid op de Japanse stad Hiroshima. Verschillende sprekers waren aanwezig op het Emmaplein, onder wie initiatiefnemer Willem de Haan.
1: Ja, wat wij herdenken is natuurlijk dat het vandaag precies 81 jaar geleden is dat de eerste atoombom is gegooid op Hiroshima, een paar dagen later in Nagasaki. Ja, dat zijn massavernietigingswapens van echt een buitencategorie, hè, met meer dan 250.000 doden uiteindelijk. En wij herdenken dat voor de mensen die slachtoffer zijn geworden, maar ook als een soort wake-up call van dit moeten we echt nooit meer doen. Dit is zo'n grote oorlogsmisdaad geweest. Dat kan, geen enkele reden kan daarvoor zijn om dit goed te keuren.
2: Voor de vierde keer inmiddels, wat voor publiek komt erop af?
1: Ja, mensen die zich zorgen maken over de bewapening, ook over de modernisering van de kernwapens. Maar er komen ook mensen die zeggen, hé, wat is dit voor monument? Ik heb er nog nooit eerder van gehoord. Een anti-kernwapenmonument, hè, hier achter ons, van Hugo Hol. En dus die hun belangstelling voor de eerste keer wordt gewekt eigenlijk.
2: Waarom bent u bij deze herdenking?
3: Ja, ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. In Indië is mijn vader gevangen genomen door de Japen. En is hij overgeplaatst, gedetacheerd in een Japanse krijgsgevangenenkamp in Nagasaki. En toen de bom viel, toen was hij erbij. En hij liep toen net van het schip naar de wal, over de loopplank. Ja, en de atoombom heeft hij gewoon meegemaakt. Hij heeft het overleefd, maar hij is altijd ziek geweest. Ik heb hem nooit beter gekend.
2: Altijd ziek geweest, waarschijnlijk door de straling?
3: Ja, waarschijnlijk door de straling. Altijd ziek geweest.
2: Nog steeds actueel?
1: Zeker, want als je nu kijkt naar de plannen van dit kabinet om kernwapens te moderniseren, hè, die ook in Volkel zijn opgeslagen in Noord-Brabant. Ja, dat doet Nederland niet, dat doen de Amerikanen, want van hun zijn die wapens. Maar Nederland geeft daar toestemming voor. Overal worden die kernwapens gemoderniseerd. Nog dodelijker, nog meer verschrikkelijk. En er is eigenlijk geen politiek debat. En dat moet terugkomen dat, hè, in de Tweede Kamer, zoals we die grote demonstraties hebben gehad in de jaren 80... Stop met deze absurde wapenwetloop, met deze absurde wapens. En kom tot bezinning.
0: Als laatste was dat initiatiefnemer Willem de Haan. Je hoorde ook Peter Vol, wiens vader het bombardement op Nagasaki overleefde. Beide aanwezig bij die herdenking gisteren op het Emmaplein in de stad.

0: Sommieu. Arma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Even een dagje goed ademhalen voor het weer echt warm wordt.
1: Ja, zo is dat. Nou, men wil het ook nog wel. Maar het ligt ook een beetje voor of de wind vandaan komt. Op dit moment hebben we wat meer west-noordwestelijke wind. Er zit nog een zwak frontje wat we even moeten verstaan. Er blijft niet heel veel van over. Er zit ook wel goten in de bewolking. En hier en door de kennis een buitje overtrekken. Vanmiddag dan zag ik door de zon weer volken tevoorschijn komen. En de wind zwak tot motig. Wat ik al zei, komt nu uit het westen tot noordwesten. En de temperatuur zo'n 20 tot 22 graden. Dus de wind doet in ieder geval ook een stuk rustiger aan. Vanopen met vannacht opklaren weer. De kind wat mistbank ontstaan met zo'n 9 tot 14 graden als minimum. En men een dag met flink wat zon. En met een zwakke tot motige zuidoostenwind 23 tot 26 graden.
0: Dankjewel. Ja, binnenkort kun je op televisie kijken naar de serie Bert and Breakfast van cabaretier Bert Visser bij Omroep Max. In die serie runt Visser landelijk of tijdelijk een Bed and Breakfast in Leek, landgoedboerderij Oosterheerd namelijk. En toen bedacht hij, dat is ook mooi in Grun om daar een eierbalwedstrijd aan te koppelen. Nou, die was gisteren en dus stuurden wij Dirk Bosje.
2: Bert, u verrast ons al hoger, maar deze keer met een eierbalwedstrijd. Voor hem moet hij er komen.
3: Een aaienbalwedstrijd. Dat klinkt ook zo mooi, hè? Ja. Ik run een bed and breakfast, Dirk. En dat wilde ik altijd mijn hele leven al. En nou hebben we eentje gevonden waarvan de eigenaar en eigenaresse op vakantie zijn. Dus ik mag dit ding, dit prachtige ding, mag ik de Oosterheerd hier in Leek, daar mag ik runnen. En ik dacht, een beetje scheut erin, bam,
2: een beetje
3: niet meer achter de schapen aan enzovoort. En toen dacht ik, verrek, wat is nou typisch Gronings? De aaienbal.
2: Ja.
3: Dus nou, er komt een aaienbalwedstrijd. En het loopt volledig uit de klauw. Want ik dacht, één kraampje, maar het zijn allemaal kramen. Er komen mensen in en uit die ik niet ken. Het is gekhuis.
2: Heeft u verstand van aaienbal?
3: Helemaal niks. Maar gisteren hadden we Pamela hier. En Pamela is de koningin van de aaienballen. En uit Groningen. En die heeft me dat geleerd. Ah ja, fantastisch. Zo leuk om te doen ook. En ik kreeg er helemaal lol in. En nog hartstikke lekker ook. Maar ik dacht, Dirk, weet je wat was? Ik dacht echt, wat is nou typisch Gronings? He, Maar de mensen, dat moet een beetje upgraden. Dat moet een beetje dang.
2: Dat is wel een vrolijk achter dit programma, Bert en Breakfast. Dat je dus een gram mooi in beeld brengt. En de hut, die eyeball hobby.
3: Ja, zeker. Ik mag dat zelf verzinnen. En dat is hartstikke mooi. En het heet ook Bert en Breakfast. Heet het programma. En ik doe het ook allemaal. Ik verhuur de kamers. Ik sta achter de schapen aan. Ik sta achter de alpaca's. Ik zit op een trekker. En ik run die hele tent. En dat is één groot, maar veel.
2: Nog een week hier opnames en in het
3: vak. Nog één week opnames. En volgende week ook weer. Ik moet weer met paarden op stap en ik moet met mijn schaap. En ik heb kippen. En dan gaat ook een schaap bevallen, geloof ik. Of niet? Ja, ik moet dat maar doen, jongens. Ja.
2: Hoor ik een beetje Fawlty Towers? Beetje chaos?
3: Daar hoef ik niks voor te doen, Dirk. Voor chaos. Want dit is te groot, te veel. Maar met ontzettend veel plezier doe ik dit. Ja. Nou ja, en hoor, aaienbalwedstrijd hoort erbij. Ja, je moet een beetje voor de bevolking doen, toch?
2: Ja, ik geloof je erop.
3: Nou, ik ook. Eet smakelijk.
0: Mooi duo, Dirk Boscher en Bert Visser. Bert en Breakfast heet die serie binnenkort te zien op de televisie. Straks ons lopend vuur naar Koert Nielsen.

0: Uit Noorwegen komt hij en meer dan 20 jaar geleden won hij de Noorse versie van Idols en daarna ook World Idols. She's so high, zong hij.
1: Lopend vuur.
0: Kurt Nielsen, ik heb vertrouwen in een mooi seizoen voor FC Groningen. Zoals lopend vuur 050-318-288. Wat komt er binnen, Daphne?
2: Harry, die verwacht dat het een zwaar seizoen gaat worden. Maar we zijn inmiddels al wel wat gewend, zegt hij. Hij verwacht nog 1 of 2 nieuwe spelers en dan halen we hopelijk het linker rijtje. Gea, die zegt natuurlijk, het doet FC Groningen het goed. Belangrijkste is dat ze hun best doen en mooi voetbal laten zien.
0: En punten pakken.
2: En punten pakken, ja, inderdaad. Henk Jan die heeft er wat minder vertrouwen in. Die zegt, ja, we hebben geen aanvallend vermogen. De scouts van onze FC zijn nog op vakantie, denkt hij.
0: 050-318-288. En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Ik heb vertrouwen in een mooi seizoen voor FC Groningen. Daar is 62% van de stemmers het mee eens. Straks, na 8 uur, ons wekelijks nieuwsforum. Onder andere over het bevolkingsonderzoek naar borstkanker en over de financiële problemen van het WEC in Lauwersoog. Met hier in de studio Johan de Veer van het Dagblad van het Noorden en Cunera Zelm van RTV.

0: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor...

0: 3,99. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
1: Nu bij Dirk, Whiskas. 3,99. Lekker voor de kat.
2: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
3: Het is nu 8 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Acteur Peter Faber is overleden, meldt zijn familie aan het ANP. Hij stierf gisteren op 82-jarige leeftijd. Faber speelde in veel films, series en theaterstukken. Onder meer in Soldaat van Oranje, Schatjes en Siske Drat. Halverwege de jaren 70 brak hij door met een hoofdrol in de film Max Havelaar.
5: Weet je dat er een misbruik is gemaakt van gezag? Je had dat moeten weten. Weet je dat de regent zijn s'avonds laat bewerken door het volk zonder betaling? Waarom heb je er niets tegen gedaan?
4: Peter Faber was ook een van de oprichters van het Werktheater en hij won 2 keer de toonaangevende toneelprijs de Louis d'Or. Bij een schietpartij op een school in Thailand zijn 7 doden gevallen. Onder hen is zeker 1 leraar. 15 anderen raakten gewond. De schutter was een leerling van de middelbare school. Zijn motief is onbekend. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een reclamecampagne. Het bedrijf heeft volgens artsen geprobeerd de nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden met behulp van AI. Een groep artsen diende een klacht in. Hun advocaat vertelt waar de tabaksgigant zich schuldig aan maakt.
6: Een verboden tabaksreclame, maar het is ook misleiding, want het was reclame vermomd als burgerparticipatie. En ook de identiteit van Philip Morris was onduidelijk, want dat stond in hele kleine lettertjes onderaan, onder kniehoogte. En het werd gepresenteerd als burgerparticipatie.
4: Er hingen posters met een QR-code en na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen de strengere wetgeving die vervolgens naar de EU werd gestuurd. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen daaraan verslaafd raken. Het geld wordt onder meer ingezet om kinderen te behandelen. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om langs.

0: verleden. Hij speelde veel rollen, zowel op het toneel als in films en tv. Zo speelde hij in Soldaat van Oranje en was hij de vader van Siske de Rat.
1: Ziet er goed uit.
2: Dank je. Eerst van me drinken.
1: We hebben een biertje. Wat zou je ervan zeggen als wij zich gingen scheiden? Dat kun je allemaal aandoen en laten wat je wilt. Wat zou je er met mij getrouwd blijven? Als je in elke hand 10 andere kan krijgen. Dan heb je toch niks.
0: Peter Faber speelde zijn laatste rol in 2023 met zijn zoon Jesse in de film Sweet Dreams, dat een jaar later de Nederlandse Oscar-inzending was. Peter Faber was 82 jaar. De Dikke Van Dalen gaat het woord vulva-lippen toevoegen in het woordenboek. Gebeurt na jarenlange campagne van organisaties Dolomina's en Schaamteloos, een organisatie die zich inzet voor inclusief taalgebruik en bezwaar heeft tegen het woord schaamlippen, omdat er een onnodige link is met schaamte. De hoofdredacteur van de Dikke Van Dalen legt uit waarom ze het woord hebben opgenomen in het woordenboek.
3: Ik zag dat in patiënteninformatie van gynaecologen, en dat het daar, dat het woord vulva-lip daar nu toch vaker in voorkomt. En in ieder geval zo vaak dat het vermelding in de Dikke Van Dalen verdient naast het woord schaamlip.
0: De term schaamlip blijft wel de centrale term. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
5: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
4: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
5: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
4: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlachtwedde.
8: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: De Bee Gees. Ja, ik zie de discobal al hangen. The Night Fever.
1: Het is vandaag vrijdag, 7 augustus 2026. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Goud. Ja, de techniek van vanochtend is in handen van Jan van Asma. Goedemorgen Jan.
0: Goedemorgen Linda.
1: Ja, wij zijn vandaag en het hele weekend een beetje in disco-fever stijl, hè? Ja, Geert? Ja, ja.
0: Geert Smit die zit hier ook inmiddels in de studio. En die heeft zijn schoenen ook helemaal gepoetst.
1: Dat
0: heb je,
1: dat, weet oh ja, je, ja, heb je dat
0: ja,
1: gezien?
0: Ja, heb je dat nog niet gezien? Dan kijk zometeen maar eens even. Ja, dat is echt, ja.
1: Ach, wat goed. Goed hoor, Geert. Ja, ik zit hier ook een beetje in stijl, toch wel?
0: Ja, jij bent echt helemaal in stijl.
1: Ik ben helemaal in stijl. Ja, ik heb ook een broek aan waarvan jij meteen eigenlijk vanochtend zei... waarom heb je je zo uitgedost? Want dat ziet toch niemand op de cam. Ja, dat is echt inderdaad zo'n mannenopmerking.
0: Ik denk dat jij vandaag gewoon staand moet presenteren.
2: Ik dacht dat ik zonnebril op moest met al die Geerters.
1: Oh, nou, een beetje bling-bling. Ik heb een zonnebril voor je mee, hoor, Geert. Oh, dus dat is geen probleem. Maar ik moet zeggen, ja, heel handig is het niet. Het is een beetje... het is hele gladde stof en ik merk dat ik gewoon van de stoel afglij. Maar goed, dat maakt niet uit. We gaan gewoon ons best doen.
0: Ik kwam 3 uur verdwijnen. Linda een keer ergens onder de tafel.
1: Ja, dat klopt. Ergens onder het bureau. Maar hey, ik kom wel weer tevoorschijn. Hè? Zo simpel is het ook weer. Ja, wat hebben we vanochtend allemaal in de uitzending? Nou, de zomervakantie is nog in volle gang. En we spreken elke week met camping- en B&B-eigenaren... om te vragen hoe de vakantie in onze regio gevierd wordt. En vandaag spreken wij met Birgitte van Doorn van B&B Het Kloentje en Fries Gelo. En Michiel van der Spek is er ook weer bij... met een vooruitblik op de sportevenementen van aankomend weekend. En Hans Banning vertelt ons alles over het Groninger Landschap fietstocht door Westerwolde. En Suzanne Visser is er ook bij en zij praat ons weer bij... over het programma van de aankomende tijd in Cultuurhuis... De Klinker in Winschoten. Ja, en het is vrijdag, hè? De wie van de drie. En ook die is een beetje aangepast vandaag. Ja, moest ook allemaal een disco-fever-stijl natuurlijk... maar het viel mij wel op dat er minder gestemd werd. En dan denk ik, ligt het dan aan de plaatjes... dat iedereen zoiets heeft van disco-fever? Ja... Leeftijd, is dat toch wel Geert, denk je?
0: Geert denkt de leeftijd, ja, dat weet ik niet. Ja.
1: Nou ja, goed, misschien is het ook iets minder herkenbaar... want ik heb een plaatje natuurlijk helemaal aangepast... ook naar disco-fever-stijl. Hoe dan ook, ik hoop dat er nog heel veel stemmen bij komen... dus doe dat ook vooral, dat kan nog tot 11:45. Ja, en wat zijn dan de plaatjes? Nou, plaatje 1 is Diana Ross met Upside Down. Plaatje 2 is Wild Cherry met Play That Funky Music. En plaatje 3 is Technotronic met Pump Up The Jam. Ja, en ga vooral stemmen dus, hè. En het Groningen 1 nieuws en weer wordt vandaag verzorgd door Geert Smit. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
3: Dit is Groningen 1.

0: Vicky Sue Robinson en Turn the Beat Around. En daarvoor Jimmy Bohorn en Dance Across the Floor hier op jouw Groningen 1.
1: Ja, en gisteren kwam het nieuws naar buiten dat Journey Kaagman is overleden. Ze werd in de jaren 70 en 80 bekend als de zangeres van Earth and Fire. Met hits als Seasons en natuurlijk Weekend groeide de band uit tot een van de succesvolste popgroepen van Nederland. Ook buiten onze landsgrenzen wist Earth and Fire veel fans te bereiken. Een nieuwe generatie leerde Journey later kennen als jurylid van het populaire televisieprogramma Idols. Tussen 2002 en 2008 beoordeelde ze samen met Henk-Jan Smits, Erik van Tijn en Edwin Janssen het zangtalent van Nederland. Het programma groeide uit tot een enorme kijkcijferhit. Maar Journey Kaagman betekende veel meer dan alleen zangeres en jurylid. Ze zette zich jarenlang in voor de belangen van muzikanten en speelde een belangrijke rol bij organisaties die opkwamen voor artiesten en de Nederlandse popmuziek. De laatste jaren leefde ze teruggetrokken. Ze leed aan de ziekte van Parkinson, waarover ze in 2012 openhartig vertelde. Vorige week overleed ze al en op haar eigen verzoek vond haar uitvaart gistermiddag plaats in Besloten Kring. We gaan luisteren naar Earth and Fire met Weekend.

0: The Third World en Now That We Found Love. En daarvoor hoorde je Earth and Fire en Weekend.
1: Ja, en dit zijn natuurlijk allemaal wat langere plaatjes, hè?
0: Ik vind het wel gezellig eigenlijk zo.
1: Ja, ik ook wel. Ja,
0: maar, Linda, gewoon even luisteraars die nu inschakelen, die denken, wat is er aan de hand op Groningen 1? Waarom zenden wij de hele dag disco uit?
1: Nou, de hele dag. We gaan door tot zondag 6:00 s'avonds. Want de Week de Besten is natuurlijk aan de gang, hè?
2: En thema?
1: En het thema van de Week de Besten is Disco Fever. Mm-hmm. En daar doen wij lekker aan mee.
0: Ja, en de Week de Besten is hier in Vlagtwedde. Daar zijn onze studio's gevestigd.
1: Zeker.
0: Althans, ook in Winschoten. Maar wij komen nu vanuit Vlagtwedde. En er komt zo meteen een braderie voor de deur. En het thema is disco. Dus wij hebben hier besloten, we gaan er gewoon niet mee.
1: Ja, absoluut. Daar horen wij toch gewoon bij.
2: Volgens mij doen wij ook mee op de braderie.
0: Ja, klopt.
2: Volgens mij gaan we de voorraad singeltjes die hier hadden proberen te verkopen.
0: Voor de muziekliefhebbers die regelmatig meekijken op tv, die hebben gezien dat de studio hier de afgelopen periode wat verbouwd is. En de ouderwetse single- en cd-wand uit de tijd dat we nog geen computers hadden, moesten al de dj's gewoon plaatjes zoeken, die worden verkocht. Jij schudt nee, Linda?
1: Ja, nee, ik vind het allemaal prima.
0: Ja. Linda wilde ze eigenlijk thuis hebben.
1: Nou, nee. Maar dat maakt niet uit. We hebben hier in elk geval Disco Fever. Ja, precies. We hebben hier in elk geval Disco Fever thema. En dat dus tot zondag 6:00. Dus blijf gewoon luisteren. Maar het is 9:30. We moeten opschieten, denk ik. Geert, volgens mij moet het Groningen 1 nieuws en weer erin.
2: Dit is het Groningen 1 nieuws. Ik ben Geert Smit. Wethouder Frans Kooistra verwelkomde namens de gemeente Veendam donderdagmiddag omstreeks 1:15 het 500ste pleziervaartuig van 2026 die de haven van de Molenstreek in Veendam aankwam. De gelukkige vaarrecreanten zijn het Duitse echtpaar Winfried van 74 en Marianne Berg uit de Duitse Nürnberg met aan boord een 10-jarige Labrador Ben. Met pleziervaartuig in Zoetermeer maken ze een rondreis door Noord-Nederland. En Veendam is voor het echtpaar niet onbekend. Het is hier gemoedelijk al dus. Winfried, die van plan is om zeker nog een paar dagen in Veendam te blijven. Een 55-jarige man uit Stadskanaal is door de rechtbank in Groningen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, en dat voor seksueel misbruik van 3 jonge meisjes en het bezit van grote hoeveelheid beeldmateriaal van kindermisbruik. De man trad in zijn woonwijk op als oppas en ving regelmatig kinderen op. De slachtoffers waren tussen de 4 en 8 jaar oud. De rechtbank had bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan de verkrachting van 1 meisje en aan seksueel misbruik van 2 andere minderjarigen. Op dinsdag 4 augustus 2026 hebben zich in de omgeving van de Lidl in Winschoten 2 geweldsincidenten voorgedaan. 2 vrouwen werden aangevallen. Woensdagavond is daarvoor een 32-jarige verdachte uit Winschoten aangehouden. In het kader van het jaarlijkse evenement HDC in Vlammen in de Duitse Heden moest de politie afgelopen zaterdag meerdere keren uitrukken. Naast diverse gevallen van lichamelijk letsel werden er 2 meldingen van seksuele intimidatie geregistreerd. Hoewel de verdachten van de intimidatie zijn geïdentificeerd, is de politie nog op zoek naar 10 vooralsnog onbekende daders die betrokken waren bij een incident waarbij ernstig lichamelijk letsel werd toegebracht. Getuigen van deze vechtpartij worden verzocht contact op te nemen met de politie in Papenburg. En het telefoonnummer vindt u op Westerwolde Actueel. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op groningen1.nl en westerwoldeactueel.nl. En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vanmorgen en vanmiddag is in het noorden wisselend bewolkt met kans op een enkele regenbui. De maximumtemperatuur blijft steken vandaag op 21 graden. En er is weinig wind, later in de middag aantrekkend tot matig uit de richtingen tussen west en noord. Komende avond is het droog, met weinig bewolking, met een zwak tot matige wind uit uiteenlopende richtingen. Vannacht is het met de kans op wat mist en de temperatuur schommelt tussen 9 en 14 graden.

0: Mojo en Lady Hear Me Tonight. En daarvoor John Paul Young, Love is in the Air, tijdens het Disco Fever Weekend hier op Groningen 1.
1: Jazeker. En dan is het nu tijd voor de Wie van de Drie.

0: Ik zat net nog even te wachten op een stukje van het liedje, maar die kwam net niet.
1: Nee, oké.
0: Plaatje 1, Diana Ross met Upside Down. Plaatje 2, Wild Cherry met Play That Funky Music. En plaatje 3 is Technotronic met Pump Up The Jam. Ja, Jan?
1: Ja, als we het dan over disco hebben, dan is er maar één plaat mogelijk.
0: Is dat zo?
1: Ja, voor mij wel. Dat is Diana Ross, Upside Down. Ja.
0: Oké. Okay. Ja, dus dat is voor jou echt het ultieme disco plaatje, zeg maar, tussen deze drie?
1: Ja, precies. En Technotronic, Pump Up The Jam, Nee. Ik heb dat niet gauw, dat ik platen gewoon echt niet kan horen. Maar dit is er eentje van dat ik echt denk van, nou, nee, dank je.
0: Ja, hè?
1: Die mag voor mij ook gewoon echt in de weet van ding, prullenbak.
0: Ik vind dat wel weer grappig. Dat het toch echt wel. Dat verschillende mensen wel verschillende smaken hebben. Wat dat
1: want,
0: betreft.
1: Jij gaat wel voor
0: Technotronic. Nee, dat niet.
1: Maar het
0: is niet zo dat ik er zo'n hekel aan heb. Dat ik denk van nou, gooi die maar gewoon weg. Dat dan weer niet. Maar kijk, met Mojo had ik dat bijvoorbeeld. Hè, want daar hadden we het even op de achtergrond ook over. Dat je aangaf van hey, er zit een mooi zo'n overslaand riedeltje in, zeg maar. En dat is nou net waar ik gewoon best wel een bloedhekel aan heb.
1: Ja, waar je jeuk van krijgt, ja.
0: Daar krijg ik jeuk van, ja, absoluut. En Geert, heb jij ook een keuze tussen deze drie de Wie is de Drie?
2: Ik heb nog geen keuze gemaakt.
0: Je hebt nog geen keuze gemaakt?
2: Nee.
0: Ja, dat kan ook, hè?
2: Ja.
0: Je vindt ze alle drie leuk of dat ook niet, denk ik?
2: Ik moet bekennen dat ik me niet heb verdiept, eigenlijk. Ik ben bezig nu met het volgende blok nieuws.
0: Ja, met het nieuws. Ja, dat is ook superbelangrijk. Ja,
1: en wees nou ook maar gewoon eerlijk. Je hebt niet zoveel met disco. Dat
2: ligt eraan welke soort natuurlijk. Want het is of de kaboem, kaboem, kaboem, dat hoeft voor mij. Het moet wel een beetje melodieus zijn.
0: Ja, precies. Ja,
1: oké. Okay, nou.
0: Misschien is Geert dan toch meer inderdaad Diana Ross, denk ik.
2: Ja.
0: Maar goed, dat dacht ik al. Ja, ja, precies. Nou, ik denk dat ik voor plaatje 2 ga. Wild Cherry met Play That Funky Music. Dat vind ik dan nog wel heel leuk. Ja, we moeten ook een beetje verschillend zijn en zo. Ja, dat
2: gaan
0: wel
2: mensen ook stemmen, hè?
0: Ja, nou, daarom. Dat willen we ook graag natuurlijk. Want we willen graag dat de luisteraar natuurlijk de keuze maakt. Toch?
2: Zullen ze het doen?
1: Jawel.
0: Ja, zeker.
1: Op de Facebookpagina van Groningen 1 kun je stemmen.
0: Ja, en tot 11:15 nog. Dus dat gaat gebeuren, dat weet ik zeker.
1: Ja, en laat dan ook even je motivatie achter. Gewoon bij de comments gewoon even van, joh, waarom wil jij juist deze plaat horen?
0: Ja, maar soms is dat ook gewoon wel lastig, hè? Want soms is het ook gewoon een rijtje van drie waarvan je zegt van, nou, die zou ik persoonlijk niet zomaar opzetten. Hè? Want nee, zo is precies. Het ook nog. Juist. Maar omdat ik dan toch moet kiezen, dan kies ik wel voor. Want dat heb ik ook wel een beetje. Het zijn wel drie disco-nummers met allemaal een verschillend disco-tintje, zeg maar. De een is wat rustiger, de ander is wat meer. En de ander is nog wat meer. Nou ja, het is wel duidelijk, denk ik.
2: Ja,
0: denk we gaan ik zien wat de luisteraars kiezen.
2: Op het moment ze stemmen.
0: 11:15 op de Facebookpagina van Groningen 1.
1: En als je er toch bent, kun je er ook terecht voor het laatste nieuws allemaal. En de leukste videoreportages gemaakt door onze camerajournalist Malou Vos. Dit is Nick Straeger, de Nick Straeger Band. A Walk in the Park op jou, Groningen 1.

0: Mai Tai en Female Intuition op Groningen 1. En daarvoor Moloko Sing It Back. En ook de Nick Straker Band hoor je hier in goud.
1: Ja, en het is bijna 22:00. En dat betekent natuurlijk dat we zo naar het volgende uur gaan. En in het volgende uur, de zomervakantie is nog in volle gang. En we spreken elke week met camping- en B&B-eigenaren om te vragen hoe de vakantie in onze regio gevierd wordt. En vandaag spreken wij met Birgitte van Doorn van B&B Het Klontje in Vriesgelo. En Michiel van der Spek die is er ook weer bij met een vooruitblik op de sportevenementen van aankomend weekend.
0: En dat allemaal na het NOS-journaal van 22:00. En David Bowie...

0: rust.
1: Het is nu 10:00.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. President Trump probeert opnieuw om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Nu krijgt vrijwel iedereen die in de VS wordt geboren het Amerikaanse staatsburgerschap, ongeacht de nationaliteit of de status van de ouders. Trump wil daarvan af voor kinderen van sommige groepen ouders, zoals mensen die voor buitenlandse overheden in de VS werken, of van mensen die worden gezien als vijandelijke vreemdelingen. Ook wil hij een eind maken aan geboortetoerisme, waarbij zwangere vrouwen naar Amerika reizen met als doel daar te bevallen, zodat het kind automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgt. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. In Frankrijk zijn 2 mannen veroordeeld voor de zware mishandeling en dood van een Franse livestreamer. De 46-jarige man werd vorig jaar tijdens een 12 dagen durende livestream op Kik gemarteld en overleed daarna. De daders kregen voorwaardelijke celstraffen en een boete. Van doodslag werden ze vrijgesproken omdat zijn slechte gezondheid mogelijk heeft meegespeeld bij zijn overlijden. Wel bestaan twijfels of het slachtoffer de martelingen vrijwillig onderging. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn de apps zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken. Meta moet ruim $500 miljard bijdragen aan behandelprogramma's en aan preventie. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en vanuit het zuidwesten komt dan de zon door. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware? Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres. Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar. Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
4: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlagtwedde.
7: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: 7 over 10 op Groningen 1 met Taylor Dane en Tell It To My Heart tijdens ons Disco 4 voor Weekend.
1: Ja, goedemorgen en welkom bij weer het tweede uur van Goud. Ja, de speciale Disco 4 dus, hè. We zitten nog midden in de vakantieperiode. Ja, en hier zeggen ze een beetje middenin. Het is alweer bijna eind. Maar ik vind middenin nog hartstikke prima. Dat voelt nog eventjes goed.
0: Ja, dus we verlengen hem gewoon.
1: Ja, toch?
0: Ja, laten we het gewoon doen. Ja.
1: Dus we zitten nog midden in de vakantieperiode. En we willen heel graag weten hoe de vakantie in onze regio gevierd wordt. En daarom spreken wij met camping- en B&B-eigenaren in de regio. En vandaag spreken wij met Birgitte van Doorn van B&B Het Klontje in Frieschlo. En Michiel van der Spek is er ook weer bij met een overzicht van de sportevenementen van aankomend weekend. Ja, en we hebben natuurlijk de wie van de drie, hè. Met welke plaat moeten wij de week afsluiten? Plaatje 1 is Diana Ross met Upside Down. Plaatje 2 is Wild Cherry met Play That Funky Music. En plaatje 3 is Technotronic met Pump Up The Jam. En stemmen kan nog tot 11:45 op de Facebookpagina van Groningen 1. En het Groningen 1 nieuws en weer wordt vanochtend verzorgd door Geert Smit. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
2: Dit is Groningen 1.

0: 16 over 10 op Groningen 1 met Madonna en Into the Groove. En daarvoor hoorde je Dr. Love van First Choice.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
2: De vakantie is nog in volle gang en wij willen graag weten hoe de vakantie in onze regio gevierd wordt. Aan de telefoon hebben wij vandaag Birgitte van Doorn van B&B Het Klontje in Vriesgelo. Goedemorgen.
3: Goedemorgen Linda, met Birgitte.
2: Ja, goedemorgen.
3: Hey.
2: Wat maakt een verblijf in een B&B nou zo fijn?
3: Nou, het verblijf in een B&B is gewoon heel persoonlijk. En het is heel kleinschalig. Dus je komt gewoon... Mensen vragen heel vaak aan mij, hoe laat moet ik thuis zijn? Nou, als je zo'n vraag krijgt van hoe laat moet ik thuis zijn? Dan geeft het eigenlijk al aan hoe de mensen zich hier voelen. Welkom, gastvrij, kleinschalig, met aandacht. En natuurlijk zeg ik niet van zo laat moet je thuis zijn. Maar wat ik zeg is, als je morgenochtend vrolijk aan het ontbijt zit, dan maakt het mij niet uit hoe laat je thuis komt.
2: Ja, dat is toch wel bijzonder eigenlijk, hè?
3: Ja, ik vind het heel leuk om te merken dat mensen zich in onze B&B gewoon heel thuis voelen.
2: Ja.
3: En daar doen we het ook voor mij. Ja.
2: Is er een toename te zien in de laatste jaren van gasten die naar een B&B komen?
3: Nou, dat is bij ons heel lastig om te zeggen. Wij zijn net open gegaan voor de corona. En door de corona hebben we natuurlijk hele rare jaren gehad. Mensen mochten eerst alleen in Nederland op vakantie. Dus zodra de lockdowns weg waren, was de hele B&B volgegooid. En daarna mocht iedereen weer naar het buitenland. Dus dan zagen we even weer een afname. En, maar eigenlijk moet ik zeggen, over de jaren heen kan ik wel zeggen dat het steady is. En we krijgen ook wel steeds meer naamsbekendheid. En dan zie je ook weer dat de mond-op-mond reclame. Dat mensen zeggen van ja, ik heb van die en die gehoord, dus ik kom naar jou toe.
2: Ja.
3: Dus ja, het is gewoon... omdat we nog niet het jaar run doen, kan ik niet zeggen van er is een toename of een afname.
2: En hoe is het idee ontstaan bij jullie om een B&B te beginnen?
3: Hoe het idee is ontstaan?
2: Ja.
3: Nou, hiervoor was ik verpleegkundige. En ik wat met het... we hebben zelf 4 kinderen gekregen. En ik vind het belangrijk om de kinderen goed op te voeden, zodat ze zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij. Dus verpleegkundige, mijn man was ook verpleegkundige, dat was best wel onrustig. En toen ben ik een poosje teamsecretaresse geweest. En op een duur dacht ik van, nou weet je, de kinderen gaan zo lekker nu allemaal. Dus ik begon me op mijn werk te vervelen. En toen dacht ik, ja, wat ga ik doen tot mijn pensioen? Dit niet. En zo ben ik gaan onderzoeken bij mezelf. Wat vind ik nou belangrijk in het leven? Waar sta ik voor? En... er komen toch relaties naar voren, contact, aandacht en gastvrijheid. Ja, en ik wist dus absoluut niet dat er een bed en breakfast uit zou komen. Maar dat kwam er dus uit. En ik vind het zo leuk om te doen. Het is echt zo leuk om te doen waar je voor staat. En om ook te doen wat je voor ogen hebt, dat ook landt bij de mensen.
2: Ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi.
3: Ja, dus dat is, het is wel heel bijzonder dan nooit gedacht dat ik een bed en breakfast zou doen. Maar dat kon niet in het huis waar we toen woonden. Dus toen zei mijn man, dan moeten we maar eens even verder gaan kijken. En zo kwamen we hier in Vriesgelo uit.
2: En toen noemden jullie het B&B, noemden jullie het Klontje. Waar komt de naam vandaan?
3: Nou, we zitten in Klontjebuurt.
2: Kijk.
3: En het stond ook al op de gevel. En... als je weet dat het Klontjebuurt is, hier klonterde men vroeger samen. Hier gebeurde het. Wij zitten in een oude manufactuurwinkel. En er zat hier allemaal bedrijvigheid in de buurt. Dus men klonterde hier samen. Hier gebeurde het. En ik vind het eigenlijk wel heel leuk, want daar staan we eigenlijk ook wel voor. Dus ik denk, ja, heel veel mensen zeiden van klontje. Maar het blijft wel plakken.
2: Ja, zo is het ook. Zo is het ook. Ja, en wat vinden gasten nou, als gasten naar je toe komen en zeggen van... joh, ik wil een dagje ergens heen, ik wil iets gaan doen. Wat zijn nou de ideeën die je dan aandraagt?
3: Nou, ik vraag altijd van, ben je al eerder geweest? Want Bourtange, ja, dat blijft toch wel een trekpleister. En maar veel mensen komen hier ook echt om te wandelen en te fietsen. En als mensen, ja, Smeerlingen is natuurlijk ook mooi, dus daar verwijs ik ook altijd wel heen. En Oudeschans vind ik zelf ook een heel leuk plaatsje.
2: Zeker.
3: Ja, en ik zeg heel vaak, je moet gewoon even door de hoofdstraat van Bellingwolde rijden. En ja, vergeef me inwoners, ze rijden niet zo hard, want er is heel veel te zien.
2: Ja.
3: Dus, ja, weet je, dat is gewoon zo'n bijzondere straat hier. Die herenboerderijen en... ja, ik vind het altijd leuk om de mensen te wijzen op de rijke historie die in deze omgeving is.
2: Ja, want die is er zeker natuurlijk. Ja, en dan nog even een vraag tot slot. Hoe gaan jullie zelf op vakantie?
3: Nou, heel veel mensen zijn verbaasd van, ga je zelf niet naar een B&B? Maar weet je, ik geef hier best wel veel aandacht ook aan de mensen. En soms is het ook gewoon even heerlijk om niks te hebben. Wij zijn echte wandelaars, dus wij zoeken nu we hebben ergens een chalet geboekt. En we gaan daar heerlijk genieten in de bergen van wandelingen en de uitgestrektheid. Dus daar heb ik heel veel zin in, maar dat duurt nog een paar weekjes.
2: Ja, want de zomer is natuurlijk heel erg druk.
3: Ja, ja.
2: Met gasten. Na
3: september, ja, we hebben heel veel mensen die ook familie bezoeken en zo.
2: Oh, ja.
3: Dus dat loopt eigenlijk dat hele jaar wat door. Maar echt de vakantiegangers die komen in juli en september. En zeg heel vaak, het is een beetje de grijze golf die hier komt. En de grijze golf is gewoon de mensen die totaal geen rekening hoeft te houden met schoolvakanties en zo. Dus dat...
2: Ja, dat scheelt dan ook wel weer natuurlijk.
3: Ja, maar wij gaan zeker zelf ook op vakantie.
2: Kijk, nou, dat is goed om te horen. Ontzettend bedankt voor de informatie. En,
3: Ja, een hele goede uitzending verder, Linda.
2: Ja, dat komt helemaal goed. En alvast een hele fijne vakantie.
3: Ja, dankjewel.
1: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: Shalimar en Make That Move. En daarvoor hier op Groningen 1... Adamski en Killer. Ja, ik moest even kijken, waar waren we ook weer gebleven? Het gaat allemaal zo snel vanmorgen.
1: Het gaat heel snel inderdaad. Ja, en het is alweer 10:30. En dat betekent dat we dus naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan.
2: Dit is Groningen 1 Nieuws, ik ben Geert Smit. Bij een botsing met een bootje op het Schildmeer is een 58-jarige surfer uit donderdag... uit Delfzijl donderdag om het leven gekomen. Dat maakte de politie vrijdag bekend. De surfer is ter plaatse overleden, aldus de politie. De 19-jarige bestuurder van het bootje uit Eemsdelta is als verdachte aangehouden en verhoord. Woensdagavond 12 augustus is boven Nederland een indrukwekkende gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Rond het hoogtepunt wordt ongeveer 90% van de zon door de maan afgedekt. Zo'n grote verduistering was vanuit Nederland voor het laatst zichtbaar in 1999. De verduistering begint om 7:15 ongeveer en het bereikt om 10:20, dus om 10 over 8... haar grootste omvang en eindigt rond 21:03. Omdat de zon tegen de avond laag aan de westelijke horizon staat, is een open plek met vrij uitzicht de beste locatie om het verschijnsel te bekijken. De feestvreugde van de Week der Besten beperkt zich dit jaar niet alleen tot de straten van Vlachtwedde. Het thema van de Week der Besten is dit jaar Disco Fever. En ook op Groningen 1 staat alles in het teken van Disco Fever. En is de muziekprogramma volledig aangepast aan het thema van de feestweek. En draait vanaf vrijdagmorgen tot en met zondag 18:00 uitsluitend disco. Gedurende het hele weekend maken de gebruikelijke muziekformaten plaats voor een selectie van de grootste disco-hits. Klassiekers van onder meer Bee Gees, Cheek, Hurt, Wind and Fire, Donna Summer, Gloria Gaynor, Sister Sledge, Kool & The Gang en de Tramps komen voorbij. Gisteravond is de 24-uur winkeliersactie in de Week der Besten van stand gegaan. 4 deelnemende Vlachtwedder winkeliersgroep zijn vanaf donderdagavond tot vrijdagavond open en hebben bijzondere acties georganiseerd. Deelnemers aan de acties zijn Vrij Oogzorg, Bloemen en Cadeauboutique Achtersfleur en Gek op Wol doet ook mee en starten met een workshop. Bij de blokken kunnen gezamenlijk met alle mensen die willen legpuzzels worden gemaakt. Tot zover Groningen 1 Nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en Westerwoldeactueel.nl. En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vanmorgen en vanmiddag is het in het noorden wisselend bewolkt, met kans op een enkele regenbui. De maximumtemperatuur blijft steken op ongeveer 21 graden. Er is weinig wind, later in de middag aantrekken tot matig uit richtingen tussen west en noord. Komende zondagavond is het droog met weinig bewolking, met een zwak tot matige wind uit uiteenlopende richtingen. Vannacht is er kans op wat mist. De temperatuur schommelt tussen 9 tot 14 graden.

0: Ja, Linda, dat is nou echt de disco. De 10 minuten lang genieten van de Bombers. Everybody Get Dancing. Dat kwam uit 1979 alweer.
1: Ja, nou, ik vind daar wel een beetje wat van. Ja,
0: ik vind het eigenlijk best wel eens een keer lekker.
1: Ja, het is ook wel heel leuk. Maar 10 minuutjes, dat is heel onhandig als je nog allerlei gesprekken hebt staan.
0: Ja, ook dat, ja. Dat dan weer wel. Ja. Maar het is wel lekker om te horen. Het is inmiddels 11:15 op Groningen 1.
1: Ja, en we moeten nog naar de 4 van de 3.

0: jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at. And you find out if you do that. Ik was
1: chaos in de studio hier.
0: Ik was zo aan het genieten van muziek dat ik ineens denk van... oh, maar ik moet ook nog weten.
1: Ja, het is gewoon druk opeens hier ook. Gewoon, zo zit je lekker rustig met z'n drieën. En zo komen alle collega's binnenvallen voor dit toch wel bijzondere weekend.
0: Ja, dat is inderdaad, het is super gezellig hier. Nou ja, goed, wat hoorden we nou net? Nou, plaatje 1 is Diana Ross met Upside Down. Plaatje 2 is Wild Cherry met Play That Funky Music. En plaatje 3 is Technotronic met Pump Up The Jam. Ja, en laat ons weten hè, waar je stem naar uitgaat. Stemmen kan nog steeds tot 11:15 op onze Facebookpagina van Groningen 1. Ja, en volgens mij moeten we ook heel gauw door naar Michiel, of niet?
1: Ja, Michiel die hangt al een tijdje. Maar Michiel, die hebt meegeluisterd. De wie van de drie?
2: Ja, ik heb net gestemd op Diana Ross. Ze is alweer 82 inmiddels. Terwijl dit weekend volgens mij de dode zangers en zangeressen weer...
1: Ja, het is een soort herfst, zeg maar. Ja. De ene naar de andere zangeres valt van de boom, zeg maar.
2: Ja, en Peter Faber, hè, van vroeger, van Schatjes, die film. Ja, die is ook niet meer onder ons, heb ik gelezen vanochtend. Maar goed, ja, ik koos dus voor Diana Ross. Maar ik hoor net het overzicht. Ik denk, ja, Pump Up The Jam.
0: Dat is ook leuk, hè?
2: Leuk. Uit mijn jeugd, ja. Hartstikke leuk.
1: Ben jij zo jong, Michiel?
2: Ja.
1: Een pomp op de jam uit je jeugd. Oké.
2: Als ik zeg op het werk hoe oud ik ben, dan zeggen ze... oh, nog een broekie.
1: Kan nog makkelijk 30 jaar mee.
2: Ja, zoiets. Ja.
1: Ja.
2: Ja, nou, dat hoop ik ook, dat ik nog 30 jaar mee kan.
1: Ja, ik bedoel voor de baas, hè, qua productiviteit.
0: Ik denk al 30 jaar, dat is wel... dat moet nog wel kunnen, toch? Goed. Ja.
2: Dan...
1: Zomaar doorgaan.
2: Pensioenleeftijd er wel weer opgeschoven. Maar goed.
0: Ja.
2: We gaan het over de sport hebben, toch?
0: Ja, laten we dat nog doen. Ja, goed idee.
2: Ja, nou goed. Ik heb natuurlijk even gekeken wat er allemaal te doen is. Het is natuurlijk Week der Besten in Vlachtwedde. En af en toe hebben ze daar best sportieve dingen. Zo is zondag de strijd der Besten. En morgen is er een groot volleybaltoernooi op het Park Emslandermeer bij een bekende bar, zeg maar. En ook in Winschoten, het Marktplein in Winschoten... schijnt dit weekend te worden omgetoverd in een grote zandbak... want daar is ook een beachvolleybaltoernooi. En ja, we hebben het over disco weekend natuurlijk. Vanavond disco zwemmen bij de Week der Besten in het Park Emslandermeer vanaf 8 uur. Ik denk wel dat ze daar wat andere muziek draaien dan jullie net deden. Maar goed, ja, iets meer voor de wat jongere bezoekers.
0: Ja.
2: Verder gaat dit weekend de competitie van start in het betaald voetbal. Dus vanavond weer gewoon voetballen in de Gouden Gidsdivisie. Dat was vroeger de Keukenkampioendivisie. FC Emmen speelt thuis tegen Roda JC. En zondag ook een thuisduel voor FC Groningen. Dan spelen ze tegen FC Utrecht. En dat kun je... voor veel mensen kunnen sowieso nu live naar ESPN kijken thuis. Maar ESPN 1 zendt die wedstrijd uit... Verder is er dit weekend tennis in Canada. Wel grappig, want de heren die kunnen naar Toronto. Daar is een Masters toernooi. En de dames spelen het WTA toernooi in Montreal. Nou, dat is nog niet eens zo gek ver van elkaar verwijderd. Het is het laatste weekend ook van de Tour de France Femme. En de MotoGP die gaat ook weer van start. De zomerstop is daar al afgelopen. Voor de Formule 1 duurt het nog even. Maar de MotoGP gaat naar het circuit van Silverstone. Dus de MotoGP van Groot-Brittannië zondag. En
0: nou,
2: dat is het aanbod voor dit weekend.
0: Er is weer genoeg te bekijken en te beleven, hoor ik wel weer.
2: Ja, zeker. Vanavond disco zwemmen dus.
0: Nou, hartstikke leuk. Ik ben er klaar voor, hoor. Ja, heb je mij even gezien via de webcam gewoon? Ik ben hartstikke in disco-stijl. Dus wat dat betreft, of ik zo het zwembad in moet, dat weet ik nog niet. Maar dat is weer een andere vraag.
2: Ja.
0: Maar in ieder geval, bedankt Michiel en tot volgende week.
2: Jo, tot volgende week.

0: Guru Joss en Infinity, daarvoor Alexia en Gimme Love tijdens het Disco Fever Weekend hier op Groningen 1.
1: Ja, het is alweer 3 voor 11 en dat betekent dat we zo naar het volgende uur gaan. En in het volgende uur spreken wij met Hans Banning en hij kan ons alles vertellen over het Groningen landschap, fietstocht door Westerwolde. En Suzanne Visser die praat ons weer bij over het programma van de aankomende tijd in Cultuurhuis De Klinker in Winschoten.
0: Dat allemaal na het NOS-journaal van 11 uur. Tot die tijd, ABBA, Take a Chance on Me. If you change your mind.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 11 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Verschillende mensen uit het vak reageerden verdrietig op het overlijden van acteur Peter Faber. Hij wordt herinnerd als een warm, vriendelijk en eigenzinnig mens. Producent Haik Balian noemt hem heel veelzijdig. Regisseur Ena Senjarevic, die zijn laatste film Sweet Dreams maakte, roemt zijn nieuwsgierigheid en zegt veel van hem te hebben geleerd. Ook acteur Barry Stevens prijst Faber. Volgens hem leerde Faber hem altijd open te blijven staan voor nieuwe dingen. De twee waren samen te zien in het RTL4-programma Beter Laat Dan Nooit. Peter Faber was 82. In Groningen is gistermiddag een surfer van 58 om het leven gekomen bij een ongeluk. De man uit Delfzijl werd in het Schildmeer aangevaren door een bootje. Hij werd zwaargewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De bestuurder van het bootje is een man van 19. Hij wordt gezien als verdachte en is verhoord, maar zit niet meer vast. President Trump doet opnieuw een poging om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Wie nu in de VS geboren wordt, krijgt automatisch de Amerikaanse nationaliteit, ongeacht de nationaliteit of status van de ouders. Trump probeert opnieuw de wet aan te passen om zogenoemd geboortetoerisme tegen te gaan. In juni werd hij nog teruggefloten door het Hoge Rechtshof. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Het weer. In het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
4: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Gigi D'Agostino en La Passion op Groningen 1.
1: Goedemorgen en welkom bij alweer het derde en tevens laatste uur van Goud. Westerwolde is prachtig, maar hoe goed kennen we de verhalen achter het landschap eigenlijk? Op maandag 11 augustus organiseert het Groningen Landschap een bijzondere fietstocht rond Vesting Boetangen. Onderweg nemen gidsen de deelnemers mee langs natuur, geschiedenis en verborgen plekjes die je misschien zo voorbij zou fietsen. We spreken hierover met Hans Banninga. En Suzanne Visser vertelt ons alles over wat er allemaal te doen is de aankomende tijd bij het Cultuurhuis De Klinker in Winschoten. Ja, en we hebben natuurlijk ook nog de wie van de drie, hè. Met welke plaat moeten wij de week afsluiten? Plaatje 1 is Diana Ross met Upside Down. Plaatje 2 is Wild Cherry met Play That Funky Music. En plaatje 3 is Technotronic met Pump Up The Jam. Stemmen kan nog tot 11:45 op de Facebookpagina van Groningen 1. En het Groningen 1 nieuws en weer wordt vanochtend verzorgd door Geert Smit. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
2: Dit is Groningen 1.

0: Love and kisses and thank God it's Friday. Op deze vrijdag, het is 7 augustus.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
2: Ja, op dinsdag 11 augustus natuurlijk organiseert het Groningen Landschap een fietsexcursie door het afwisselende landschap van Westerwolde. Met onderweg volop aandacht voor natuur, historie en bijzondere plekken. En in de studio bij ons aanwezig is Hans Banninga. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: En welkom natuurlijk in de studio.
3: Ja, dankjewel.
2: Ja, op deze ja, toch wel bijzondere dag met disco fever muziek. Ja, dat is net eventjes wat anders, maar goed. Ja. Ja, wat kunnen deelnemers 11 augustus verwachten?
3: Ja, het hangt natuurlijk een beetje af van het weer. We gaan ervan uit dat we mooi weer hebben. Het is de derde keer dat we het doen nu. En het is een tocht die start in de vesting, Boetangen. Daar zit ons station nog. We pakken een stukje van het Groninger landschap gebied. Dus Boetangenveld pakken we mee. Alleen Westerwolde, je zei het zelf al, is zo ontzettend mooi dat we een rondje gaan doen. Niet alleen door het Boetangenveld, maar echt door Westerwolde zelf heen. Kilometer of 40. En ja, dan kunnen ze genieten van de natuur in Westerwolde. Want Westerwolde is prachtig. Dat is echt een heel mooi.
2: Ja, want wat maakt het nou eigenlijk zo bijzonder in Westerwolde?
3: De diversiteit. Hè? Daar gaan we dan nu niet heen. We gaan niet naar Schellingen, maar daar hebben we de heide bijvoorbeeld. Boetangenveld hebben we een gebied waar bijzondere bloemen staan, bijzondere dieren vliegen vooral. En dan krijgen we een stukje bos, we krijgen een stukje open veld, we krijgen leuke dorpjes. Het is zo ontzettend divers dat het heel erg leuk maakt. En ik weet van de vorige keren dat er ook mensen hier uit de omgeving mee fietsten. Die dan toch nog verbaasd zijn over de mooie plekjes. Dus ja, alleen maar geweldig.
2: Ja, dat is hartstikke leuk, want er gaan ook gidsen mee, toch?
3: Ja, ik ben een van de gidsen, ik organiseer het. En als er 20 man meegaan, dat moeten we nog even zien, want we hebben nog maar 2 inschrijvingen. Dan red ik dat niet alleen. Hè. We fietsen in optocht en ja, we willen dat iedereen weer veilig thuis komt. Dus dan fietst er iemand achter en dan fietst iemand in het midden om de stoet een beetje te begeleiden. Ja.
2: Ja, en je mag meedoen met een gewone fiets, je mag ook meedoen met een e-bike.
3: Ja.
2: Hoe gaat dat?
3: Nou, dat hebben we tot nu toe constant gedaan. En we hebben inderdaad 2 gidsen die op een gewone fiets reden meegehad. En ook wat andere mensen die op een gewone fiets... Het merendeel is e-bike ook, moet ik eerlijk zeggen.
2: Ja.
3: De leeftijd is ook toch wat ouder. Maar ja, dat gaat prima. We zeggen ook aan het begin van... Nou, degene die het langzaam fietst, die bepaalt het tempo.
2: Ja.
3: Vandaar ook dat die gidsen meegingen met de gewone fiets. Ja, dat heeft tot nu toe geen probleem opgeleverd.
2: Ja, dat wil je.
3: Ja, dat moet ook niet. Hè. Het moet niet zo zijn dat iemand de puffend achteraan rijdt... omdat ik heel hard voorop rijd. Nee, dat gaat prima.
2: Waar kunnen mensen zich opgeven?
3: Op de site van het Groningen Landschap. Daar is een linkje, sowieso de activiteiten. Daar is een linkje naar deze fietstocht. En zoals ik al zei, er zijn nu 2 aanmeldingen. Onderin kan je je opgeven. Het kost een paar euro. Dat is tegenwoordig helaas nodig. En dan kan men zeggen met hoeveel men komt. Soms biedt het wat verwarring. 1 keer invullen is meer dan voldoende.
2: Okay.
3: Sommige mensen doen het per ongeluk 2 of 3 keer. Ja, dan claim je ook meteen een aantal plekken.
2: Ja.
3: Dat houden we wel in de gaten. Maar dat wijst zich eigenlijk zelf.
2: En hoe laat start het?
3: Het start om 1 uur. Het start bij het informatiecentrum van de vesting. Hè, op de parkeerplaats. Daar staan wij. Ik heb een oranje hesje aan van het Groninger Landschap. Dus ik val wel op, denk ik. En daar gaan we verzamelen om 1 uur. En we wachten altijd ietsje langer. Maar op een gegeven moment gaan we echt wel fietsen.
2: En dan 40 kilometer. Onderweg wordt er dus van alles ook verteld. Ja. Hoe lang duurt de excursie, de fietstocht?
3: Ja, afhankelijk van hoe enthousiast mensen zijn, onder andere. Hè, want we hebben meegemaakt dat mensen dan gaan... Dat mag ook, hè. Zeggen, oh, dit wil ik even zien en dat wil ik even zien. Mooie vogels willen we even bekijken. Dus ja, afhankelijk van hoeveel mensen dit soort dingen roepen... denk ik dat we met 1 uur of 3 wel klaar zijn.
2: Oké. Okay. Dus daar kan ongeveer rekening mee gehouden worden.
3: Ja.
2: En je benoemde ook al eventjes achter de schermen de Sikkepit.
3: Ja.
2: Wat kan je daarover vertellen?
3: Ja, Sikkepit is inmiddels van het Groninger Landschap. We zitten nu in Terremorra, in de vesting voor de bekenden. Dat is op zich prima, alleen niet het beste onderkomen. En aangezien we meer voor kinderen willen gaan doen... veel meer voor kinderen willen gaan doen... is de Sikkepit inderdaad, en wordt ons veldstation. Dat wordt ook ingericht met name voor kinderen. Wat precies, dat is nog niet duidelijk. We zijn volop met de plannen bezig. Er zijn leuke plannen, liggen leuke plannen. En 4 september is er een inloop mogelijk. De bewoners van Bhutangen kunnen dan komen kijken van wat is de Sikkepit nou eigenlijk? Daar is er nog niks gebeurd. Maar het gebouw staat er al heel lang.
2: Ja.
3: Ja, dat gebouw gaat opgeknapt worden. En buiten wordt dan inderdaad voor kinderen heel veel ingericht. Dan is het de bedoeling dat het volgend jaar maart klaar is.
2: Kijk.
3: Dat zou ik heel, heel fijn vinden, want we zijn toe aan zoiets. We willen ook vrijwilligers, meer vrijwilligers hebben. Ja, dan is dit een prachtig moment om daar mee aan de gang te gaan.
2: Ja. Ja, want ook 11 augustus, hè, de fietstocht. Maar jullie organiseren nog veel meer, hè?
3: Ja, best wel.
2: Ja.
3: En helaas, er zijn een aantal dingen die altijd goed scoren. Ik ben zelf een vogelaar. Vogeltjes kijken scoort altijd goed. Maar we hebben ook plantenwandelingen. We hebben een grenspalenwandeling die ook heel goed scoort trouwens. We hebben gewoon de struinwandelingen. We hebben binnenkort weer een avond met over de vleermuizen. En dan is de animo heel wisselend. We hebben wel gewoon wel avonden. Nou, dan komt er gewoon helemaal niemand. Of dagen dat er helemaal niemand komt. Dat, ja, wij vinden dat heel jammer.
2: Ja.
3: We doen het sowieso omdat we het zelf leuk vinden. Dus voor ons maakt het niet zoveel uit. We lopen toch wel.
2: Ja.
3: Maar we willen graag het Bhutangenveld laten zien. Het Bhutangenbos laten zien. Het is prachtig mooi met de wilde paarden. En ontzettend veel vogels en planten. Dus, ja.
2: Zal dat te maken hebben met bekendheid? Dat mensen het gewoon niet weten?
3: Ja, in de Uithoek.
2: Ja, precies.
3: Want als je kijkt in andere delen van Groningen die wat centraal liggen, dan is de animo wat groter.
2: Ja.
3: Dus dat heeft er zeker mee te maken. En dit soort items helpt ook ontzettend. Hè, dat we even ons verhaal kunnen vertellen en laten weten wat we gaan doen. Dat merkten we ook, dat dan de opgaves ook wat hoger zijn. Dus hopelijk in dit geval ook.
2: Ja, nou ja, goed, wij dragen daar graag ons steentje aan bij. Dus ook voor een volgende keer, wees welkom. En ik denk dat het alleen maar fijn is, ook voor de inwoners, om te weten wat er allemaal te doen is ook.
3: Zeker.
2: Dus hartstikke fijn. Ontzettend bedankt voor de informatie.
3: Ja, graag gedaan.
2: En ik hoop toch dat er wel wat mensen bij komen nog voor dinsdag.
3: Ja,
2: kom vast goed.
3: Oké, dank.
1: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: Ja, als je nou heel veel disco hebt, Linda, dan is dit er toch wel echt wel eentje, volgens mij.
1: Zeker.
0: James Brown en de Sex Machine, daarvoor de OJ's en A Love Train op Groningen 1.
1: Ja, ik was nog helemaal aan het luisteren.
0: Ja, heerlijk.
1: Goed.
0: Hè?
1: Het is 11:40 en dat betekent dat we zo naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan.
0: Ja, maar eerst Tony Sherman en I Wrote You a Letter.

dit is het Groningen 1 Nieuws. Ik ben Geert Smit. Bij een botsing met een bootje op het Schildmeer is gisteren een 58-jarige surfer uit Duitszeil om het leven gekomen. De surfer is ter plaatse overleden, aldus de politie. De 19-jarige bestuurder van het bootje uit Eemsdelta is als verdachte aangehouden en verhoord. Woensdagavond 12 augustus is boven Nederland een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Rond het hoogtepunt wordt ongeveer 90% van de zon door de maan afgedekt. De verduistering begint om 19:16, bereikt om 20:11 ongeveer de grootste omvang en eindigt rond 21:03. Omdat de zon tegen de avond laag aan de westelijke horizon staat, is een open plek met vrij uitzicht de beste locatie om het verschijnsel te bekijken. De feestvreugde van de Week der Besten beperkt zich dit jaar niet alleen tot de straten van Vlachtwedde. Het thema van de Week der Besten is dit jaar Disco Fever. En ook op Groningen 1 staat alles in het teken van Disco Fever. En daarom is de muziekprogrammering volledig aangepast aan het thema van de feestweek. En draait vanaf vrijdagmorgen tot en met zondagavond 6 uur uitsluitend disco. Gedurende het hele weekend maken de gebruikelijke muziekformaten plaats voor een selectie van de grootste disco-hits. Klassiekers van onder meer Bee Gees, Chic, Earth, Wind & Fire, Donna Summer, Gloria Gaynor, Sister Sledge, Kool & The Gang en The Tramps komen voorbij. Gisteravond is de 24-uurs-actie van de winkeliers in Vlachtwedde in de Week der Besten van start gegaan. Vier deelnemende Vlachtwedder winkeliers zijn vanaf donderdagavond 7 uur tot vrijdagavond 7 uur open en hebben bijzondere acties georganiseerd. Deelnemers aan de acties zijn Vrij Oogzorg, Bloemen- en Cadeauboutique Agnes Fleur, Gek op Wol en bij Blokken kunnen gezamenlijk legpuzzels worden gemaakt. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en westerwoldeactueel.nl. En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vanmorgen en vanmiddag is het in het noorden wisselend bewolkt met kans op een enkele regenbui. De maximumtemperatuur blijft steken op ongeveer 21 graden. Er is weinig wind, later in de middag aantrekkend tot matig uit richtingen tussen west en noord. Komende avond is het droog met weinig bewolking met een zwak tot matige wind uit uiteenlopende richtingen. Vannacht is er kans op wat mist. De temperatuur schommelt tussen 9 tot 14 graden.

0: zat vast met mijn broek, sorry. Plaatje 1 is Diana Ross met Upside Down. Plaatje 2, Wild Cherry met Play That Funky Music. En plaatje 3 is Technotronic met Pump Up The Jam. Ja, Tony, je bent er ook even bij komen zitten. Heb jij een keuze?
1: Ik heb wel een keuze, ja, zeker.
0: Oh, vertel.
1: Oh, je wou hem nog weten.
0: Jazeker, jazeker.
1: Nou, dan kies ik niet voor Diana Ross.
0: Oké.
1: Okay. Ook niet voor Technotronic, dus dan kies ik voor Wild Cherry.
0: Want
1: ik ben wel een liefhebber van wat funky muziek.
0: Ja.
1: En Wild Cherry is natuurlijk een bijzonder verhaaltje, want het was helemaal geen soul, funk of de disco band of zo.
2: Niet? Oh.
1: Maar daar ging meer gewoon een rockband die toen een nummer speelde op deze manier. En die dacht, verrek, het is funky. En iedereen zei van, hé, we gaan die gast allemaal doen.
0: Ja.
1: En zo werd het dan toch een grote hit.
0: Ja. Kijk, hij heeft er al het verstand van. Nou ja, Jan, hoor je dat?
2: Wil je dan heb je dan liever de kortere uitvoering, de radio-edit van 3 minuten... of gewoon die van 4:50?
1: Ja, ik ga altijd voor langere uitvoeringen. Dat weet je, daar heb ik tussendoor al gegooid. Dat is een oude DJ-verhaal wat dan weer bovenkomt. En dat was, dat kwam nog iets later wel weer. Een beetje eind jaren 70, begin jaren 80 had die 12 inches met de lange uitvoeringen natuurlijk.
0: Ja.
2: Dus jij hebt naast radio's dus ik ook wel drive-in shows gedaan en zo.
1: Ja, absoluut. En de vaste discotheken gedraaid en zo. Dus ik mijn vingertje ook op bij dit weekend.
0: Ja, precies. Zo van, ik help wel eventjes mee inderdaad.
1: Ja, ik heb me helemaal gaan schouwen met al die programmering van al die platen en toestanden en zo.
0: Leuk.
1: Af en toe zijn ze een beetje lang, maar ja.
0: Ja, nou ja, dat hebben we gemerkt inderdaad. Ik denk dat de langste van vanochtend
2: die was 9:50. Ja,
0: precies.
1: Ja, ze zijn wel langer.
0: Ja, maar voor een ochtendprogramma als goud is het... was het genoeg, denk ik.
1: Ja.
0: Want jij blijft nog even zitten zo, hè?
1: Ik blijf weer zitten. Na 12 ga ik nog even een poosje door samen met Jan.
0: Ja. Ja, tot 2 uur heb je de eerste
1: Ik heb mijn eerste blok tot 2 uur. Dan kom ik later vanmiddag een keertje weer terug. En ik geloof dat er nog meer mensen allemaal gaan komen meewerken. En mensen die hebben al dingen klaargemaakt. Die zitten al in het systeem. Dus er komt nog een heleboel disco fever voorbij.
0: Ja, dat is leuk, hè? We doen het wel even met elkaar hier.
1: Ja, dus dat vind ik het leuke eraan. Want normaal gesproken zit ik in de studio in Winschoten.
0: Ja.
1: En dan ben ik hier dus niet te horen binnen een vlagwedder gebeuren.
2: Vanaf september, hè?
1: Vanaf september, je denkt vanaf de eerste zaterdag van september... dat we dan losgaan met de gezamenlijke programmeringen.
0: Ja.
1: Dan ben ik ook hier te horen.
2: Ja.
0: Dan zijn we echt allemaal samen, inderdaad.
1: Ja,
0: maar ja, bij dit soort bijzondere evenementen... dan doen we dat ook altijd samen.
1: Ja, leuk man.
0: Ja, dus dat is wel heel leuk. Dus ook na 12 uur ben jij hier gewoon. En Jan dus ook, inderdaad.
2: Ja, ik blijf ook gewoon nog even 2 uurtjes zitten.
1: Ja, als het goed is, beginnen we gelijk met een lekkere, echte, klassiekere discotheque.
0: Ja, welke gaat het zijn? Kunnen we daar al een...
1: Discotheques en de Sextolets. En dat heet dan Get Dancing.
0: Oh, kijk.
2: Okay.
0: Nou, dan weten we dat alvast even.
1: Ja, precies. Die staat mooi beleid vooraan. Dus dit zal die al voor het eerste voorbij komen.
0: Gelijk na 12 uur. Maar wat we voor 12 uur natuurlijk gaan draaien... dat is nog eventjes de vraag. Dus wil jij nog stemmen? Je hebt nog 4 minuutjes de tijd om te stemmen op de Wie van de 3. En ja, dat kan je vinden op de Facebookpagina van Groningen 1.
2: Ja, zometeen ook nog Suzanne Visser met het programma... vanuit De Klinker in Winschoten naar Alphabeat.

0: Alphabeat Fascination.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
2: Ja, elke maand horen wij even van Suzanne Visser wat er allemaal te doen is in Theater De Klinken in Winschoten. Zo ook vandaag. Goedemorgen.
3: Hallo, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, wat is er allemaal te doen de aankomende tijd?
3: Nou, als je nu bij ons naar binnen loopt, dan kan je volgens mij nog steeds een boek lenen bij onze huisgenotenbibliotheek. Verder zijn de zalen wel echt wel dicht. Er wordt heel veel onderhoud gepleegd. Collega's zijn ook overal in het gebouw hoekjes aan het bijverven. En dat soort dingen. Het is echt een moment dat we eigenlijk weer bezig zijn om weer tip-top voor de dag te komen voor het nieuwe seizoen. Maar we zijn natuurlijk ook wel bezig om hele toffe dingen te plannen. En ook nog wel in het staartje van de zomer. Op 29 augustus doen we mee aan Festival Waterbij. En dat is natuurlijk een mega groot festival wat de hele binnenstad van Winschoten overneemt. En waar overal wat gebeurt. En gelukkig ook bij ons. We hebben zelf twee voorstellingen geprogrammeerd. Knock Knock Who's There. Dat is een circusgezelschap. En die staan dan voor op het plein. Op een soort van, best wel bijzonder inklapbaar, uitvouwbaar bouwwerk. Er zitten dan vier acrobaten op. En die geven dan eigenlijk een voorstelling. En dat is echt iets voor jong en oud. Dus als je kinderen hebt, is het ontzettend leuk om daarheen te gaan. Maar ook als je gewoon zelf op pad bent en je wil iets je laten verrassen, dan is dat een enorm leuke voorstelling. Het terras is geopend, dus je kan ook lekker bij ons zitten, even bijkomen en kijken. En als je zelf aan de slag wil, dan kan dat ook. We hebben namelijk een soort van kunstinstallatievoorstelling Skelters. En dat zijn eigenlijk allemaal skelterwagentjes. En die zijn omgebouwd tot bijzondere autootjes, racetonnetjes. Dus ze zien er ontzettend leuk uit. En we maken voor op het plein maken we een soort van parcours. Zodat je ook zelf kan racen. En het leuke van dit, en dit is ook van dat circusgezelschap, is dat ze dus eigenlijk altijd bezig zijn met dat het leuk moet zijn voor zowel kinderen, maar ook voor volwassenen. Dus ook als volwassene mag je weer een beetje kind voelen en in zo'n racetonnetje stappen en even lekker gaan scheuren bij ons op het Klinkerplein. Dus dat is er deze augustus.
2: Dat is wel heel leuk.
3: Ja. En verder hebben we een geweldige filmprogrammering waar we mee starten. 1 september, de Odyssee, komt bijvoorbeeld ook naar ons. Ik weet niet of mensen door alle vakanties heen de trailer hebben gezien of de recensies hebben gelezen, maar het is echt een geweldige film geworden. De recensies zijn alleen maar lovend. Dus wij dachten voor de vakantie, volgens mij moeten wij deze titel ook laten zien. Dus die hebben we zeker in de planning staan. Dus daar beginnen we echt het nieuwe seizoen mee. Ik kom graag in september ook nog meer vertellen over Tellerlikker Festival. Daar zijn we nu druk mee bezig. Vanaf begin volgende week gaan we ook de namen op de site publiceren van wie er allemaal komen. Dat wordt ontzettend leuk. Het is allemaal veel noordelijke bandjes. We hebben zelfs een soort van Groningstalig punkbandje waar ik zelf heel veel zin in heb. Maar dan kan ik volgende week, of pas kunnen we daar dus de informatie over geven. Ja. Maar voor de waterbij staat alles in de steiger. Dus vanaf 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags kan je van alles beleven. En misschien ook nog leuk om te weten dat het echt het kidsplein is. Dus we hebben ook nog een workshop van een van onze docenten, Hartje Mercera. Dat doet hij elk jaar. En we blijven het eigenlijk elk jaar doen, omdat mensen er maar naar blijven vragen en meedoen. En het zit eigenlijk altijd vol. Dus kom op tijd. We hebben alle jam days hebben we klaarstaan. En dan kan je lekker meedoen. Ook voor volwassenen geschikt. En verder staan er nog vanuit Waterbij. Vaste prik is René. Die heeft dan altijd in Ibiza-stijl allemaal vlechtjes. En schminken. En die komt dit jaar ook voor het eerst bij ons op het Klinkerplein.
2: Nou, het klinkt hartstikke leuk.
3: Ja, dat denk ik ook.
2: Ja, absoluut. Ja, niks mis mee. Ja, dat dus allemaal in augustus. En vanaf september, dan kom je gewoon weer bij ons te vertellen wat er allemaal weer te doen is, denk ik.
3: Ja, heel graag. Want er komen een hele hoop leuke dingen aan.
2: Nou, lijkt me helemaal goed. Bedankt Suzanne voor vandaag. En tot volgende maand.
3: Yes, tot volgende maand.
1: Koning 1, houd je op de hoogte.

0: Harold Melvin en de Blue Notes en Satisfaction Guaranteed op Groningen 1. Op deze, ja, toch wel een swingende goud.
1: Ja, jammer hè, het is alweer voorbij.
0: Ja, voor jou wel. Ik mag nog twee uurtjes door zo meteen samen met Tony.
1: Ja. Ik ben dus morgen vroeg weer trouwens.
0: Oeh, jij gaat morgen ook...
1: Ik ben er morgen vroeg ook weer, ja weet je. Ik ben hier ook niet weg te slaan natuurlijk.
0: Welk programma ga jij doen dan?
1: Ik ga ook weer verder met de disco muziek natuurlijk.
0: Ja, zeker. Leuk, ja.
1: Tussen 9 en 11 morgen vroeg ben ik er. Dus vlak voor de brunchroom aan. Dan hoor je mijn stem weer.
0: Ah, gezellig, ja.
1: Ja, zeker. Ja. Dus we gaan lekker door. Ik vind het ook wel leuk hoor. Het is een keer weer wat anders, hè? Ja. En dat wel tot zondag 6 uur. Nou, dat is toch hartstikke mooi.
0: Ja, hartstikke gezellig, ja.
1: Ja, dus hartstikke leuk. Maar goed, het is vandaag alweer voorbij. Ja, en dan moeten we toch wel de winnaar bekend maken van de wie van de drie keuzeplaat. Ja, en we kunnen er niet omheen. Dat is Wild Cherry geworden met Play That Funky Music. En er wordt al hier heel druk gejuicht, want dat was hier toch ook wel, geloof ik...
0: Was hier in de studio bij alle medewerkers veruit favoriet, ja.
1: Ja, daarom. Dus die gaan we zo instarten. Ja, en dit was het dus alweer voor vandaag. En we zijn er maandag weer voor een nieuwe aflevering van Goud. En Hester Bakker van het MOE Museum Westerwolde in Bellingwolde is er dan ook weer van de partij. Jan, bedankt voor de techniek van vandaag. Tenminste,
0: ja,
1: in ieder geval bij Goud.
0: Voor nu, ja.
1: Ja. Geert, bedankt voor het Groningen 1 nieuws en weer. En iedereen thuis, geniet vooral dit weekend nog even van alle mooie discoplaten.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om lang...

0: rust. Het is nu 12 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De marathon van Amersfoort wordt voortaan eerder in het jaar gehouden. Bij de laatste editie op 31 mei raakten lopers onwel door de hitte en moest een loper worden gereanimeerd. De volgende editie van de marathon van Amersfoort is volgend jaar op 4 april. Ook bij andere marathons waren de afgelopen tijd incidenten die samenhingen met hoge temperaturen. Op een middelbare school in Thailand heeft een leerling van 14 jaar zeker 5 mensen en daarna zichzelf doodgeschoten. 23 mensen raakten gewond. Zijn motief is niet bekend. Voordat hij naar de school kwam, schoot hij zijn opa en oma dood in hun huis. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn naar schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Een Belgische duiker heeft in een scheepswrak voor de kust van Engeland een fles Guinness-bier uit 1864 opgedoken. De duiker vond het wrak van een houten zeilboot 12 jaar geleden en dook er sindsdien meerdere keren naar. Bij een van die duiken zag hij een fles boven het zand uitsteken en dat bleek een 162 jaar oude Guinness te zijn, gebrouwen in Dublin en gebotteld in Londen. De Ierse bierbrouwerij wil de fles graag onderzoeken, maar ook een gistonderzoeker van de Universiteit van Leuven wil er onderzoek naar doen, omdat hij het bier eventueel zelf opnieuw wil brouwen. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon en dan wordt het 20 tot 24 graden.

Discotheques en de Sexolads en thema voor dit Disco Fever Weekend hier bij Groningen 1. Natuurlijk, Get Dancing. Kwam allemaal in 1975. Mijn naam is Tony Smallenbroek. Ik ben de komende twee uur bij je samen met Jan van Assema, die ook de techniek nu weer gaat doen. Die heeft er een, gaat er een marathonuitzending van 5 uur van maken wat dat betreft. Nou, Jan, dank je wel alvast dat je bent blijven zitten. En wij gaan lekker door naar de volgende muziek. Dat is een cover. Ooit uitgebracht door Ann Peebles in 1973. Later werd het nog een keer gecoverd door Tina Turner. Maar de hitversie in de discotheken was natuurlijk van de half-Duitse band Eruption uit 1977 met I Can't Stand the Rain.

Miss Paula Abdul en Straight Up, een van haar vele hits in de hitlijsten. Zo hebben we er nog eentje, dat is gelijk een internationale jonge dame. Marsha Hines heb ik het over. Zij werd in 53 geboren in Boston uit Jamaicaanse ouders. Ze zong natuurlijk in diverse kerkkoren, maar ze brak door via een Australische ondernemer die haar vroeg voor een hoofdrol in de film Hair, of in de musical Hair. En daar werd zij de eerste donkere vrouw die Maria Magdalena speelde. Maar wij kennen haar natuurlijk uit 1981 met deze geweldige hit Your Love Still Brings Me Down to My Knees.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Ja, op dinsdag 11 augustus natuurlijk organiseert het Groningen Landschap een fietsexcursie door het afwisselende landschap van Westerwolde. Met onderweg volop aandacht voor natuur, historie en bijzondere plekken. En in de studio bij ons aanwezig is Hans Banninga. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En welkom natuurlijk in de studio.
2: Ja, dankjewel.
1: Ja, op deze ja, toch wel bijzondere dag met disco fever muziek. Ja, dat is net eventjes wat anders, maar goed. Ja. Ja, wat kunnen deelnemers 11 augustus verwachten?
2: Het hangt natuurlijk een beetje af van het weer. We gaan ervan uit dat we mooi weer hebben. Het is de derde keer dat we het doen nu. En het is een tocht die start in de vesting, Boetangen. Daar zit ons station nog. We pakken een stukje van het Groningen Landschap gebied. Dat is Boetangenveld, pakken we mee. Alleen Westerwolde, je zei het zelf al, is zo ontzettend mooi dat we een rondje gaan doen. Niet alleen door het Boetangenveld, maar echt door Westerwolde zelf heen. Kilometer of 40. En dan kunnen ze genieten van de natuur in Westerwolde. Want Westerwolde is prachtig. Het is echt een heel mooi.
1: Ja, want wat maakt het nou eigenlijk zo bijzonder in Westerwolde?
2: De diversiteit. Daar gaan we dan nu niet heen. We gaan niet naar Schellingen, maar daar hebben we de heide bijvoorbeeld. Boetangenveld hebben we een gebied waar bijzondere bloemen staan, bijzondere dieren vliegen vooral. En dan krijgen we een stukje bos, we krijgen een stukje open veld, we krijgen leuke dorpjes. Het is zo ontzettend divers dat het heel erg leuk maakt. En ik weet van de vorige keer dat er ook mensen hier uit de omgeving mee fietsten. Die dan toch nog verbaasd zijn over de mooie plekjes. Dus ja, alleen maar geweldig.
1: Ja, dat is hartstikke leuk, want er gaan ook gidsen mee, toch?
2: Ja, ik ben een van de gidsen, ik organiseer het. En als er 20 man meegaan, dat moeten we nog even zien, want we hebben nog maar 2 inschrijvingen. Dan red ik dat niet alleen. Hè. We fietsen in optocht en we willen dat iedereen weer veilig thuis komt. Dus dan fietst er iemand achter en dan fietst iemand in het midden om de stoet een beetje te begeleiden.
1: Ja. Ja, en je mag meedoen met een gewone fiets, je mag ook meedoen met een e-bike. Ja. Hoe gaat dat?
2: Nou, dat hebben we tot nu toe constant gedaan. En we hebben inderdaad 2 gidsen die op een gewone fiets reden meegehad. En ook wat andere mensen die op een gewone fiets... Het merendeel is hierbij komen, moet ik eerlijk zeggen. Ja. De leeftijd is ook toch wat ouder. Maar dat gaat prima. We zeggen ook aan het begin van... Nou, degene die het langzaam fietst, die bepaalt het tempo.
1: Ja.
2: Vandaar ook dat die gidsen meegingen met de gewone fiets. Ja, dat heeft tot nu toe geen probleem opgeleverd.
1: Ja, dat gaat wel weer.
2: Ja, dat moet ook niet. Het moet niet zo zijn dat iemand te hijgend de puffend achteraan rijdt... omdat ik heel hard voorop rijd. Nee, dat gaat prima.
1: Waar kunnen mensen zich opgeven?
2: Op de site van het Groningen Landschap. Daar is een linkje, sowieso de activiteiten. Daar is een linkje naar deze fietstocht. En zoals ik al zei, er zijn nu 2 aanmeldingen. Onderin kan je je opgeven. Het kost een paar euro. Dat is tegenwoordig helaas nodig. En dan kan men zeggen met hoeveel men komt. Soms biedt het wat verwarring. 1 keer invullen is meer dan voldoende.
1: Okay.
2: Sommige mensen doen het per ongeluk 2 of 3 keer. Ja, dan claim je ook meteen een aantal plekken.
1: Ja.
2: Dat houden we wel in de gaten. Maar dat wijst zich eigenlijk zelf.
1: En hoe laat start het?
2: Het start om 1 uur. Het staat bij het informatiecentrum van de vesting, hè, op de parkeerplaats. Daar staan wij. Ik heb een oranje hesje aan van het Groningen Landschap, dus ik val wel op, denk ik. En daar gaan we verzamelen om 1 uur. En we wachten altijd ietsje langer, maar op een gegeven moment gaan we echt wel fietsen.
1: En dan 40 kilometer, onderweg wordt er dus van alles ook verteld. Ja. Hoe lang duurt de excursie, de fietstocht?
2: Ja, afhankelijk van hoe enthousiast mensen zijn, onder andere. Hè, want we hebben meegemaakt dat mensen dan gaan... Dat mag ook, hè. Zeggen, oh, dit wil ik even zien en dat wil ik even zien. Mooie vogels willen we even bekijken. Dus ja, afhankelijk van hoeveel mensen dit soort dingen roepen... denk ik dat we met 1 uur of 3 wel klaar zijn.
1: Oké. Okay. Dus daar kan ongeveer rekening mee gehouden worden.
2: Ja.
1: En je benoemde ook al eventjes achter de schermen de Sikkebit.
2: Ja.
1: Wat kan je daarover vertellen?
2: Ja, Sikkebit is inmiddels van het Groningen Landschap. We zitten nu in Terremorra, in de vesting voor de bekenden. Dat is op zich prima, alleen niet het beste onderkomen. En aangezien we meer voor kinderen willen gaan doen, veel meer voor kinderen willen gaan doen, is de Sikkebit inderdaad, wordt ons veldstation. Dat wordt ook ingericht met name voor kinderen. Wat precies, dat is nog niet duidelijk. We zijn volop met de plannen bezig, er zijn leuke plannen, liggen leuke plannen. En 4 september is er een inloop mogelijk. De bewoners van Bhutange kunnen dan komen kijken van wat is een sikkepit nou eigenlijk. Daar is er nog niks gebeurd. Maar het gebouw staat er al heel lang.
1: Ja.
2: Ja, dat gebouw gaat opgeknapt worden. En buiten wordt dan inderdaad voor kinderen heel veel ingericht. En dan is het de bedoeling dat het volgend jaar maart klaar is.
1: Kijk.
2: Dat we heel, heel fijn vinden, want we zijn toe aan zoiets. We willen ook vrijwilligers, meer vrijwilligers hebben. Ja, dan is dit een prachtig moment om daarmee aan de gang te gaan.
1: Ja, ja, want ook 11 augustus, hè, de fietstocht. Maar jullie organiseren nog veel meer, hè?
2: Ja, best wel.
1: Ja.
2: En helaas, er zijn een aantal dingen die altijd goed scoren. Ik ben zelf een vogelaar. Vogeltjes kijken scoort altijd goed. Maar we hebben ook plantenwandelingen. We hebben een grenspalenwandeling die ook heel goed scoort trouwens. We hebben gewoon de struinwandelingen. We hebben binnenkort weer een avond met over de vleermuizen. En dan is de animo heel wisselend. We hebben wel gewoon wel avonden. Nou, dan komt er gewoon helemaal niemand. Of dagen dat er helemaal niemand komt. Dat, ja, wij vinden dat heel jammer.
1: Ja.
2: We doen het sowieso omdat we het zelf leuk vinden. Dus voor ons maakt het niet zoveel uit. We lopen toch wel.
1: Ja.
2: Maar we willen graag het Bhutange veld laten zien. Het Bhutange bos laten zien. Het is prachtig mooi met de wilde paarden. En ontzettend veel vogels en planten. Dus, ja.
1: Zal dat te maken hebben met bekendheid? Dat mensen het gewoon niet weten?
2: Ja, in de Uithoek.
1: Ja, precies.
2: Want als je kijkt in andere delen van Groningen die wat centraal liggen, dan is de animo wat groter.
1: Ja.
2: Dus dat heeft er zeker mee te maken. En dit soort items helpt ook ontzettend. Hè, dat we even ons verhaal kunnen vertellen en,
1: ja.
2: En laten weten wat we gaan doen. Dat merkten we ook, dat dan de opgaves ook wat hoger zijn. Dus ja, hopelijk in dit geval.
0: Groningen 1, houd je op de hoogte. Groningen.

0: je dat maar in de gaten hebt. She's not that kind of girl. Anastasia was dat. Zij werd ooit geboren als Anastasia Lynn Newkirk. Amerikaanse zangeres. En zij brak door met de MTV talentenjacht The Cut. En daarin zong zij al een versie van dit nummer. Totdat zij een platencontract kreeg aangeboden via David Foster en Faith Evans. En dan is het de rest een geschiedenis. Maar daar hebben we het andere keer wel weer over. Eerst weer.
1: Dit is het Groningen 1 nieuws, ik ben Geert Smit. Bij een botsing met een bootje op het Schildmeer is gisteren een 58-jarige surfer uit Duitszeil om het leven gekomen. De surfer is ter plaatse overleden, aldus de politie. De 19-jarige bestuurder van het bootje uit Eemsdelta is als verdachte aangehouden en verhoord. Woensdagavond 12 augustus is boven Nederland een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Rond het hoogtepunt wordt ongeveer 90% van de zon door de maan afgedekt. De verduistering begint om 19:16, bereikt om 20:11 ongeveer de grootste omvang en eindigt rond 21:03. Omdat de zon tegen de avond laag aan de westelijke horizon staat, is een open plek met vrij uitzicht de beste locatie om het verschijnsel te bekijken. De feestvreugde van de Week der Besten beperkt zich dit jaar niet alleen tot de straten van Vlachtwedde. Het thema van de Week der Besten is dit jaar Disco Fever. En ook op Groningen 1 staat alles in het teken van Disco Fever. En daarom is de muziekprogrammering volledig aangepast aan het thema van de feestweek. En draait vanaf vrijdagmorgen tot en met zondagavond 6 uur uitsluitend disco. Gedurende het hele weekend maken de gebruikelijke muziekformaten plaats voor een selectie van de grootste disco-hits. Klassiekers van onder meer Bee Gees, Chic, Earth, Wind & Fire, Donna Summer, Gloria Gaynor, Sister Sledge, Kool & The Gang en The Tramps komen voorbij. Gisteravond is de 24-uurs-actie van de winkeliers in Vlachtwedde in de Week der Besten van start gegaan. Vier deelnemende Vlachtwedde winkeliers zijn vanaf donderdagavond 7 uur tot vrijdagavond 7 uur open en hebben bijzondere acties georganiseerd. Deelnemers aan de acties zijn Vrij Oogzorg, Bloemen- en Cadeauboutique Achter Sleur, Gek op Wol en bij Blokken kunnen gezamenlijk legpuzzels worden gemaakt. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en Westerwoldeactueel.nl. En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vanmorgen en vanmiddag is het in het noorden wisselend bewolkt met kans op een enkele regenbui. De maximumtemperatuur blijft steken op ongeveer 21 graden. Er is weinig wind, later in de middag aantrekkend tot matig uit richtingen tussen west en noord. Komende avond is het droog met weinig bewolking met een zwak tot matige wind uit uiteenlopende richtingen. Vannacht is er kans op wat mist. Temperatuur schommelt tussen 9 tot 14.

Een van die vele successen van de broers Tavares. Butch, Chubby, Poach, Ralph en Tiny Tavares, zo heet het officieel. En het was Don't Take Away the Music. Nou, dat gaan we zeker niet doen. Dat gaan we juist niet doen. Het tegenovergestelde, we brengen de muziek uit de jaren 70 en 80... en wat uitschieters naar de 90s en de zeros toe. Vandaag en dit weekend helemaal bij je thuis. Bijvoorbeeld deze van Ashford & Simpson. Nicholas Ashford en Valerie Simpson. En zij vormden al jaren een duo die allerlei nummers schreven voor Ray Charles, Chaka Khan, Diana Ross, Marvin Gaye en Tammy Terrell. En zij konden op een gegeven moment ook zelf dingen gaan opnemen. Eén daarvan was natuurlijk de hit hier in Nederland, Solid. Daarna scoorden ze nog een hitje met Found the Cure. Maar deze werd heel veel gedraaid in de discotheken. En natuurlijk ook bij de bekende soul show van Ferry Maat. Hier zijn Ashford & Simpson en Street Corner.

En langzamerhand gaat hij er vandoor. Sidney Youngblood. En hij bezorgde ons eigenlijk twee hitjes, twee grote hits. Sit and Wait en deze If Only I Could. En als je dan denkt, nou, dat heeft hij helemaal zelf allemaal geregeld. Nee, de tijd was het een beetje van de samples en de toestanden bij elkaar halen. Hij gebruikte samen met zijn producer Klaus Tsundel een house track genaamd Break for Love van de groep Race. En daar haalden zij de bas en drumbeats uit. En zo werkt dat natuurlijk. En dan heb je weer een groot hit. Over grote hits gesproken. We gaan even terug naar 1976 en dan gaan we naar de Engelse zangeres Tina Charles. En die heeft een hulp van de dokter nodig, namelijk Dr. Love.

0: Het is nog zomervakantie, dus overal heerst er nog steeds wat rust en stilte. En Linde Koop sprak vanmorgen met Suzanne Visser in de Klinker en vroeg: wat is daar eigenlijk allemaal te doen in deze zomerperiode?
1: Als je nu bij ons naar binnen loopt, dan kan je volgens mij nog steeds een boek lenen bij onze huisgenotenbibliotheek. Verder zijn de zalen wel echt wel dicht. Er wordt heel veel onderhoud gepleegd. Collega's zijn ook overal in het gebouw hoekjes aan het bijverven. En dat soort dingen. Het is echt een moment dat we eigenlijk weer bezig zijn om weer tip-top voor de dag te komen voor het nieuwe seizoen. Maar we zijn natuurlijk ook wel bezig om hele toffe dingen te plannen. En ook nog wel in het staartje van de zomer. Op 29 augustus doen we mee aan Festival Waterbij. En dat is natuurlijk een mega groot festival wat de hele binnenstad van Winschoten overneemt. En waar overal wat gebeurt. En gelukkig ook bij ons. We hebben zelf twee voorstellingen geprogrammeerd. Knock Knock Who's There. Dat is een circusgezelschap. En die staan dan voor op het plein. Op een soort van, best wel bijzonder inklapbaar, uitvouwbaar bouwwerk. Er zitten dan vier acrobaten op. En die geven dan eigenlijk een voorstelling. En dat is echt iets voor jong en oud. Dus als je kinderen hebt, is het ontzettend leuk om daarheen te gaan. Maar ook als je gewoon zelf op pad bent en je wil iets je laten verrassen, dan is dat een enorm leuke voorstelling. Het terras is geopend, dus je kan ook lekker bij ons zitten, even bijkomen en kijken. En als je zelf aan de slag wil, dan kan dat ook. We hebben namelijk een soort van kunstinstallatievoorstelling Skelters. En dat zijn eigenlijk allemaal skelterwagentjes. En die zijn omgebouwd tot bijzondere autootjes, racetonnetjes. Dus ze zien er ontzettend leuk uit. En we maken voor op het plein maken we een soort van parcours. Zodat je ook zelf kan racen. En het leuke van dit, en dit is ook van dat circusgezelschap, is dat ze dus eigenlijk altijd bezig zijn met dat het leuk moet zijn voor zowel kinderen, maar ook voor volwassenen. Dus ook als volwassene mag je weer een beetje kind voelen en in zo'n racetonnetje stappen en even lekker gaan scheuren bij ons op het Klinkerplein. Dus dat is er deze augustus.
2: Dat is wel heel leuk.
1: Ja. En verder hebben we een geweldige filmprogrammering waar we mee starten. 1 september, de Odyssee, komt bijvoorbeeld ook naar ons. Ik weet niet of mensen door alle vakanties heen de trailer hebben gezien of de recensies hebben gelezen, maar het is echt een geweldige film geworden. De recensies zijn alleen maar lovend. Dus wij dachten voor de vakantie, dachten we al van, volgens mij moeten wij deze titel ook laten zien. Dus die hebben we zeker in de planning staan. Dus daar beginnen we echt het nieuwe seizoen mee. Ik kom graag in september ook nog meer vertellen over Tellerlikker Festival. Daar zijn we nu druk mee bezig. Vanaf begin volgende week gaan we ook de namen op de site publiceren van wie er allemaal komen. Dat wordt ontzettend leuk. Het is allemaal veel noordelijke beentjes. We hebben zelfs een soort van Groningstalig punkbeentje waar ik zelf heel veel zin in heb. Maar dan kan ik volgende week, of pas kunnen we daar dus de informatie over geven. Ja. Maar voor de waterbij staat alles in de stijger. Dus vanaf 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags kan je van alles beleven. En misschien ook nog leuk om te weten dat het echt het kidsplein is. Dus we hebben ook nog een workshop van een van onze docenten, Hartje Mercera. Dat doet hij elk jaar. En we blijven het eigenlijk elk jaar doen, omdat mensen er maar naar blijven vragen en meedoen. En het zit eigenlijk altijd vol. Dus kom op tijd. We hebben alle jam-days klaarstaan. En dan kan je lekker meedoen. Ook voor volwassenen geschikt. En verder staan er nog vanuit Waterbij. Vaste prik is René. Die heeft dan altijd in Ibiza-stijl allemaal vlechtjes. En schminken. En die komt dit jaar ook voor het eerst bij ons op het Klinkerplein.
2: Nou, het klinkt hartstikke leuk.
1: Dat denk ik ook.
2: Ja, absoluut. Ja, niks mis mee. Ja, dat dus allemaal in augustus. En vanaf september, dan kom je gewoon weer bij ons te vertellen wat er allemaal weer te doen is, denk ik.
1: Ja, heel graag. Want er komen een hele hoop leuke dingen aan.
2: Nou, lijkt me helemaal goed. Bedankt Suzanne voor vandaag en tot volgende maand.
3: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: Ja, in Azabat was dat. En daaraan voorafgaande hoorde je Bananarama met I Heard a Rumor. En dan zit het uurtje wat mij betreft er alweer op. Straks na het nieuws ben ik bij je terug. Maar we gaan eerst even luisteren naar de Belspaals met Sign of the Time.
1: As I lie here, thinking of you, I realize that nothing...

0: Het is nu 1 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. ASN Bank heeft een goed half jaar achter de rug. De netto-winst kwam uit op 163 miljoen euro, bijna 10% meer dan in het eerste half jaar vorig jaar. Net als andere banken profiteert ASN van de grote vraag naar hypotheken. De bank zit midden in een reorganisatie. Volgend jaar moeten 1600 fulltime banen zijn geschrapt. ASN Bank is wel klaar met het schrappen van allerlei merknamen, zoals BLG Wonen, SNS en Regiobank. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen op het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Anna van der Breggen heeft de Tour de France Femme verlaten. Volgens haar team SD Works ProTime heeft ze een moeilijke wedstrijdweek gehad en is ze niet topfit. Gisteren werd ze 71ste en zakte ze naar de 28ste plek in het klassement. Van der Breggen gaat dus vandaag niet de Mont Ventoux op. Het weer vanuit het westen breekt vanmiddag op steeds meer plaatsen de zon door. Het is 21 tot 25 graden. Vanavond is het zonnig en droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport.

Forget. Robin Rez en Lila Kay. Precies, helemaal tot aan het eind gedraaid. Dat doen we samen, Janne van Assema en ongetekende Tony Smallenbroek. We zijn nog bij je tot aan 2 uur met een van de uurtjes van de Disco Fever Weekend hier bij Groningen 1. We zijn tot zondagavond 6 uur bij je met allerlei leuke programma's en lekkere terugblikken op de discotijd dat jij ook in die discotheek stond te swingen. En misschien stond je wel op deze te dansen van de Ritchie Family en het fantastische American Generation. Doe je mee? Dansschoentjes aan. Daar gaan we, hoor. Met z'n allen op die dansvloer.

Only Way Is Up, Jazz and the Plastic People. En dan zou je denken, van dat was een grote hit in 88. Die hebben ze zelf geschreven. Nee hoor, niks daarvan. Er werd ooit geschreven door George Jackson en Johnny Henderson. Dat gebeurde al in 1975. En in dat jaar werd het ook opgenomen door Otis Clay. En je hoort al de klanken van de dames Jetty Wells, Colleen de Wind en Mildred Douglas. Oftewel de dames van Mai Tai. En die hadden natuurlijk vele hits hier in Nederland. Maar ze hadden ook één hele grote internationale hit. En daar luisteren we nu alvast naar. Hier is History.

De high-stepping hip-dressing fella, die zochten ze. De dames van Love Unlimited en vooral Glodine James. Dat was ooit de vrouw van Barry White. En die had natuurlijk ook van alles te doen met deze productie. Linda James, de zuster van Glodine, en Deanne Taylor. Dat waren de drie dames van Love Unlimited. En we blijven een beetje in de hoek van de dames. Namelijk Janice, Marie Johnson en Hazel Payne. Maar die werd ook bijgestaan door Perry Kimball en Donald Johnson. Voor een grote hit die zij hadden in Amerika. Dit nummer, Boogie Oogie Oogie, werd een nummer 1 hit in de R&B-lijst in Amerika. Stond 3 weken op 1 in de Billboard Hot 100. En dan denk je, wat deed het dan hier in Nederland? Maar het werd een heel klein hitje, maar het werd wel een gigantische discotheekklassieker. En daarom draaien wij hem hier natuurlijk ook. In het Disco Fever Weekend bij Groningen. En we wachten op de bas. Daar is die.

Dit is het Groningen 1 nieuws. Ik ben Geert Smit. Bij een botsing met een bootje op het Schildmeer is gisteren een 58-jarige surfer uit Duitszeil om het leven gekomen. De surfer is ter plaatse overleden, aldus de politie. De 19-jarige bestuurder van het bootje uit Eems-Delta is als verdachte aangehouden en verhoord. Woensdagavond 12 augustus is boven Nederland een gedeeltelijk grondverduistering te zien. Rond het hoogtepunt wordt ongeveer 90% van de zon door de maan afgedekt. De verduistering begint om 19:16, bereikt om 20:11 ongeveer de grootste omvang en eindigt rond 21:03. Omdat de zon tegen de avond laag aan de westelijke horizon staat, is een open plek met vrij uitzicht de beste locatie om het verschijnsel te bekijken. De feestvreugde van de Week der Besten beperkt zich dit jaar niet alleen tot de straten van Vlagtwedde. Het thema van de Week der Besten is dit jaar Disco Fever. En ook op Groningen 1 staat alles in het teken van Disco Fever. En daarom is de muziekprogrammering volledig aangepast aan het thema van de feestweek. En draait vanaf vrijdagmorgen tot en met zondagavond 6 uur uitsluitend disco. Gedurende het hele weekend maken de gebruikelijke muziekformaten plaats voor een selectie van de grootste disco-hits. Klassiekers van onder meer Bee Gees, Chic, Earth, Wind and Fire, Donna Summer, Gloria Gaynor, Sister Sledge, Kool & The Gang en The Tramps komen voorbij. Gisteravond is de 24-uursactie van de winkeliers in Vlagtwedde in de Week der Besten van start gegaan. 4 deelnemende Vlagtwedde winkeliers zijn vanaf donderdagavond 7 uur tot vrijdagavond 7 uur open en hebben bijzondere acties georganiseerd. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en Westerwoldeactueel.nl. En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vanmorgen en vanmiddag is het in het noorden wisselend bewolkt met kans op een enkele regenbui. De maximumtemperatuur blijft steken op ongeveer 21 graden. Er is weinig wind, later in de middag aantrekken tot matig uit richtingen tussen west en noord. Komende avond is het droog met weinig bewolking met een zwak tot matige wind uit uiteenlopende richtingen. Vannacht is er kans op wat mist. De temperatuur schommelt tussen 9 tot 14 graden.

0: als dit geen discotheekklassieker is, dan weet ik het niet meer, hoor. 5000 volts. Ja, ik zou zoveel spanning op je lijf krijgen. Voor mij overleef je dat niet, maar dan kun je definitief zeggen, I'm on fire.
1: Die begint wel over spanning, terwijl er hier iemand in de studio staat.
0: Ja, die zei onze lampjes aan het vervangen in de studio. Ja. En die mooie van die nieuwe LED-lampjes erin. Maar dan zijn er toch een paar van die kleine dingetjes die dan niet helemaal werken. Maar goed, Jan redt zich daar wel mee, denk ik. En wij gaan alvast door naar de volgende plaat, denk ik. Jawel, The Rolling Stones. En geschreven natuurlijk door Mick Jagger en Keith Richards. Oftewel de Glimmer Twins. En dit nummer, die idee ontstond tijdens een jam-sessie voor een optreden in Toronto. Toen zat Mick Jagger een beetje te ouwen en te pielen samen met Billy Preston. En toen kwamen ze tot het idee van, hey, dit is wel een lekker disco-nummer. Kunnen we mooi lekker een disco-rage meedoen van dat moment. Nou, dat doen we dan. En we zetten hem ook gelijk op ons album Some Girls. Hier is Miss You.

Oh, dat zou ook een motto kunnen zijn voor dit weekend. And ain't no stopping us now. We blijven gewoon lekker swingen met McFadden en Whitehead. Officieel John Whitehead en Gene McFadden. En de mannen die waren zeer groot, maar vooral als componisten voor anderen. Zoals Melvin en de Blue Notes en de OJ's. En zij zijn dus verantwoordelijk voor de Philly Soul. En zij hadden dus eigenlijk alleen maar een grote hit met dit nummer. Ain't no stopping us now. Nou, laten we doorgaan naar de volgende plaat. En die is van een heel ander tijdstip. Die komt uit 2003, dus die past nog een beetje in de discotijd. Wat ons betreft, je kunt er in ieder geval lekker op swingen. Hier zijn de Black Eyed Peas. And where is the love?

Zo kunnen ze nog uren doorgaan met Don't You Want Me Baby, oftewel de Human League. Disco uit de jaren 80, om precies te zijn, uit 1981. En dan kijk ik naar het verhaal. Dan hebben we nog tijd voor één plaatje. En dan ga ik de boel alweer overgeven aan Sibrande Schisma. En die gaat straks de volgende twee uurtjes voor je verzorgen van deze Disco Fever weekend hier bij Groningen 1. En we hebben nog een plaatje klaarstaan. Dat is eigenlijk een cover of een rapversie of hoe je het aanpakken wil. Komt het 1990, is van Beat International. Heet natuurlijk Dub Be Good To Me. Maar zij deden dat niet als eerste. Het nummer werd geschreven door de SOS Band. En dan zou je zeggen, oh, die hebben hulp nodig. Nee, dat betekent Sound of Success. Ze waren redelijk bescheiden, die mannen van die band. En toen heette het nummer nog Just Be Good To Me. Komt in 1983, was toen ook een hit in de discotheken. Maar ja, die hebben we niet klaarstaan. Misschien dat die later nog komt in dit weekend van de Disco Fever bij Groningen 1. Wij gaan gewoon lekker naar Beats International en Dub Be Good To Me. Tot een volgende keer.

0: Het is nu 2:00.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook AT&T is getroffen door het datalek bij een logistiek bedrijf. Dat schrijft de brillenketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval op Siva. Logistics, het bedrijf dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Volgens Siva is niet duidelijk welke data zijn gestolen. Het zou in ieder geval niet gaan om betaalgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden, maar mogelijk zijn er wel adressen en telefoonnummers gelekt. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Wielrenster Anna van der Breggen stapt niet meer op in de Tour de France Femme. Ze is niet topfit, zegt haar ploeg. Gisteren zakte ze naar de 28e plek in het klassement. Het weer nog. Vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Het is vanmiddag 20 tot 24 graden. Komend weekend verloopt vrij zonnig en warm, met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware? Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres. Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar. Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak. AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

hier begonnen we het allemaal een beetje mee, hè? Met een nieuwe muziekstroming die Europa veroverde. En dat heette Eurodance. Daarvoor spraken ze over New Beat, wat toch een beetje disco-muziek was in de tijd. Of in ieder geval muziek waar veel op gedanst werd. En toen kwam een man genaamd Jo Bogaert uit België. Die kwam met een nieuwe band en dat heette Technotronic. En wij draaiden Pump Up The Jam als uuropener van dit programma. Het programma Plaatwerk hier op Groningen 1. Dat is de komende twee uur het programma waar je naar gaat luisteren. En het klinkt misschien een beetje schor, maar dat komt door alle hitte, ventilatoren en dergelijke. Wat we daarbij gebruikt hebben, dat slaat op een gegeven moment een beetje op je keel. Maar goed, ik hoop dat ik goed verstaanbaar ben in ieder geval. En we gaan het er een beetje anders doen dan normaal in het programma Plaatwerk. Want dit weekend staat bij Groningen 1 in het teken van de disco. Dus we gaan alleen maar dansbare muziek draaien in het programma Plaatwerk. En dat natuurlijk naar aanleiding van de Week de Beste, die als hoofdthema disco hebben. Doen we daar gewoon mee hier op Groningen 1. En dat is het hele weekend, inclusief natuurlijk de vrijdag. En dan zul je dus gewoon het hele weekend dansbare muziek horen hier op Groningen 1. Goed, wat heb ik voor je in petto? Nou, we gaan muziek draaien van bijvoorbeeld Culture Beat. Billy Ocean, John Paul Young komt eraan. Hij was de Tramps, Rob de Nijs. Jawel, de Time Bandits. Dan heb ik een heel leuk nummer van Bruce en Bongo. Let maar eens op. Arjun Kera, Mark O, Ottawan. En nog meer, dat allemaal in dit eerste uurtje Groningen 1. Dus ook deze week raad ik je aan. We schuiven even je tafels en stoelen aan de kant. Zet je radiotikkeltje harder en maak gewoon een dansvloer daar bij je thuis. Want de dansbare muziek zit dus overvol in dit programma. Bijvoorbeeld ook een volgende. We kennen als de zanger van in de tijd de Commodores. Lionel Richie is zijn naam. En hier is hij dan met All Night Long. Plaatwerk.

Ja, dit is een nummer wat ongetwijfeld in een van de allereerste discotheken heeft gedraaid die we hebben gekend in Nederland. Want ja, ik denk toch dat het een beetje begin jaren 70 was dat de eerste discotheken verschenen en hun deuren openden. Dit nummer kwam uit het jaar 1976, dus je kan er wel van uitgaan dat hij daar is gedraaid. Billy Ocean en Love Really Hurts Without You uit 1976. En daarvoor draaiden we een iets moderner nummer van The Culture Beat. Dat is trouwens een Duitse Eurodance band. En in 1993 scoorden ze nummer 1 hit in de Nederlandse hitlijsten met Mr. Vain. En daar weer voor zat Lionel Richie, All Night Long, een van zijn vele grote hits. En dit is een jonge afkomstig uit Australië. We moeten hem niet verwarren met de andere zanger Paul Young, want dit is John Paul Young. En hij scoorde met dit nummer een top 10 hit in zowel Duitsland als Nederland. En met zijn andere hit, Love is in the Air, scoorde hij eigenlijk wereldwijd een grote hit. Maar zoals ik al zei, deze dus alleen in Nederland en bij onze oosterburen in Duitsland. Hier is John Paul Young en hij zingt over Standing in the Rain. Oh.

Dit is het Groningen 1 nieuws. Ik ben Geert Smit. Bij een botsing met een bootje op het Schildmeer is gisteren een 58-jarige surfer uit Duitszeil om het leven gekomen. De surfer is ter plaatse overleden, aldus de politie. De 19-jarige bestuurder van het bootje uit Eemsdelta is als verdachte aangehouden en verhoord. Woensdagavond 12 augustus is boven Nederland een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Rond het hoogtepunt wordt ongeveer 90% van de zon door de maan afgedekt. De verduistering begint om 19:16, bereikt om 20:11 ongeveer de grootste omvang en eindigt rond 21:03. Omdat de zon tegen de avond laag aan de westelijke horizon staat, is een open plek met vrij uitzicht de beste locatie om het verschijnsel te bekijken. De feestvreugde van de Week der Beste beperkt zich dit jaar niet alleen tot de straten van Vlagtwedde. Het thema van de Week der Beste is dit jaar Disco Fever. En ook op Groningen 1 staat alles in het teken van Disco Fever. En daarom is de muziekprogrammering volledig aangepast aan het thema van de feestweek. En draait vanaf vrijdagmorgen tot en met zondagavond 6 uur uitsluitend disco. Gedurende het hele weekend maken de gebruikelijke muziekformaten plaats voor een selectie van de grootste disco-hits. Klassiekers van onder meer Bee Gees, Chic, Earth, Wind & Fire, Donna Summer, Gloria Gaynor, Sister Sledge, Kool & The Gang en The Tramps komen voorbij. Gisteravond is de 24-uurs-actie van de winkeliers in Vlagtwedde in de Week der Besten van start gegaan. 4 deelnemende Vlagtwedde winkeliers zijn vanaf donderdagavond 7 uur tot vrijdagavond 7 uur open en hebben bijzondere acties georganiseerd. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en Westerwoldeactueel.nl. En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vanmorgen en vanmiddag is het in het noorden wisselend bewolkt met kansen op een enkele regenbui. De maximumtemperatuur blijft steken op ongeveer 21 graden. Er is weinig wind, later in de middag aantrekken tot matig uit richtingen tussen west en noord. Komende avond is het droog met weinig bewolking, met een zwak tot matige wind uit uiteenlopende richtingen. Vannacht is er kans op wat mist. De temperatuur schommelt tussen 9 tot 14 graden.

0: is overduidelijk de stem van de Lieders Hidding. Iemand die het andersom heeft gedaan dan de meeste artiesten doen. Want hij zong solo en formeerde daarna een band. En dat waren de Time Bandits. I'm Specialized in You. Daarvoor zat Rob de Nijs. Bangerhart, ook een stamper op de dansvloer in de tijd. The Tramps, de ultieme discoplaat. Die heette Disco Inferno, zat daar weer voor. En ook hier in Vlagtwedde heeft een discotheek bestaan die Disco Inferno heette. En begonnen met John Baljong, Standing in the Rain. En de volgende plaat is Duitstalig, grotendeels tenminste. Ja, dan moeten we een beetje hoog houden hier in het programma. Een opmerkelijke plaat, het zeg je misschien niks. Bruce en Bongo. Maar luister maar even goed, want dan zul je het waarschijnlijk wel weer herkennen als je in de tijd dit nummer hebt meegemaakt. Bruce en Bongo, hier zijn ze met Gail.
1: On Friday the 13th of December, Bruce and Bongo discovered Germany's most successful word, Gail.

ja, ik zie nog zo de volle dansvloeren voor me als dit nummer werd gedraaid in de tijd. 1995 hebben we het dan over. En dit was bijna nummer 1. Het kwam tot de tweede positie in de Nederlandse top 40. Mark O. en Tears Don't Lie. Een nummer wat is geïnspireerd op een oud nummer van Michael Holm. En die heet Tränen Lügen. Ja, het is wel een... Hij is echt wel verbasterd, dit nummer. Daarvoor draaien trouwens Irene Cara uit de film Flashdance, What a Feeling. En begonnen met Bruce and Bungo uit 1986. En Guile en de ultieme discoplaat mag natuurlijk niet ontbreken in deze uitzending van Groningen 1. Met het thema disco wat we het hele weekend voeren hier op Groningen 1. Dus Ottawa, hier zijn ze met D-I-S-C-O.

0: Het is nu 3:00.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De premier van Thailand wil dat zijn land strengere wapenwetten krijgt. Hij reageert ermee op een schietpartij vanochtend op een middelbare school in Thailand. Een jongen van 14 schoot op zijn school zeker 5 mensen dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn er schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. De burgemeester van de Griekse plaats Tilida is opgepakt vanwege een grote natuurbrand in de buurt van Athene. De opgepakte burgemeester is ook eigenaar van een bouwbedrijf. Volgens onderzoekers is de brand ontstaan bij werkzaamheden van dat bedrijf aan een windmolenpark. Naast de burgemeester is ook de eigenaar van dat windmolenpark en een aannemer opgepakt. Bij het blussen van de brand kwamen 2 brandweermensen om het leven. De verdachten kunnen maximaal 10 jaar cel krijgen. Door het datalek bij het logistiekbedrijf Siva zijn ook klanten getroffen van de brillenketen Ace & Tate. Dat schrijft de winkelketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval bij Siva dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens, drugs en contant geld in beslag. Een aap die de afgelopen week op het Indonesische eiland Sumatra 18 mensen verwondde, is gevangen. De langstaartmakaak beet en krabde zijn slachtoffers. Daarom bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Het weer vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen. De zon schijnt, het is 20 tot 24 graden. Het weekend verloopt vrij zonnig en warm, met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Het is een nummer met een wel zeer abrupt einde. Sunny Charlotte Carlson, dat is de naam van deze zangeres. En we kennen haar onder haar artiestennaam Wakefield. En in 1994 bracht ze dit nummer uit en scoorde daarmee een hele grote hit in Nederland. En ja, plaat werd ook helemaal grijs gedraaid in de Nederlandse discotheken. Nou, welkom terug bij deel 2 van Plaatwerk. Het komende uur is dat het programma waar je naar luistert hier op Groningen 1. En Plaatwerk is het programma van de grootste hit en de leukste gauwouwe. En ja, deze week doen we het ietsje anders dan normaal. Want zoals je wellicht hebt meegekregen, dan staat dit weekend hier op Groningen 1 volledig in het teken van de disco. Jawel, met alle grote dansbare hits die we hebben gekend uit het verleden. En dat allemaal naar aanleiding van het hoofdthema van de week, de beste, wat ook disco is. En daar doen we gewoon aan mee hier bij Groningen 1. Goed, wat heb ik allemaal voor je in petto? Nou, we gaan zo dadelijk draaien. Rolls Royce, de Nolan Sisters komen eraan. Even als Shalimar W. Noodweer komt eraan. Hathaway, Marianne Rosenberg, ABBA, Pointer Sisters, Paul Elstak gaan we draaien. Prince, Odyssey en nog meer. Dat allemaal in dit tweede uurtje Plaatwerk. Dus deze week raad ik je aan, zet je tafelstoelen een beetje aan de kant. Creëer een beetje een dansvloer en doe gewoon mee met deze heerlijke dansbare muziek die we je brengen in het programma Plaatwerk. Zoals bijvoorbeeld ook de volgende. Het is een band of duo afkomstig uit Engeland. En in 1982 scoorden ze een grote hit met dit nummer in de Nederlandse hitlijsten. En dat allemaal dankzij de vele steun die ze hebben gehad van Frits Spits, van de Avondspits inderdaad. Ik heb het over een band genaamd The Quick. Hier zijn ze met The Rhythm of the Jungle. Plaatwerk.

is een van de hits van het jaar 1979. In de tijd heetten ze nog de Nolan Sisters. En vanaf 1980 noemden ze de band gewoon de Nolans. En I'm in the mood for dancing. Daarvoor draaiden we Rolls Royce en Car Wash. En The Quick begonnen we mee met The Rhythm of the Jungle. Door in Plaatwerk nu met een grote hit van een band genaamd Shalamar. And I can make you feel good.

een hele erge goedenavond hier in deze gezellige discotheek. Ik heb aan mijn linkerhand een enorme stapel platen. Die gaat helemaal doorheen vanavond. Ik voel trouwens een te gek, maf, wezenloze power uit de zaal komen. Ja, dat keer een verzoekje van een zekere Jan. Zullen we kijken, Jan? Ja, dat kan. Ik als DJ heb een enorme poly boven mijn neus. Daar moet ik wel wat aan doen. En dat allemaal tot zoveelste van de zoveelste van het jaar 1983. DJ Wereld genoeg geluld, we gaan muziek maken. Natuurlijk de formatie noodweer. Soms vraagt er iemand, Jantje, doe je mee?

Knappe kop, hè? Ja, fijn, ik hoop dat jullie je hebben vermaakt. Ook jij, Jan. Neem me nog even mee. We doen straks de lichten weer aan. Kunnen jullie elkaar ook zien? Niet schrikken, hoor. Volgende week staat, ik weet het eigenlijk niet. Zal alleen of andere halve zol zijn, je moet het er maar mee doen. En van de kant van mijn persoon

Dit is het Groningen 1 nieuws. Ik ben Geert Smit. Bij een botsing met een bootje op het Schildmeer is gisteren een 58-jarige surfer uit Duitszeil om het leven gekomen. De surfer is ter plaatse overleden, aldus de politie. De 19-jarige bestuurder van het bootje uit Eemsdelta is als verdachte aangehouden en verhoord. Woensdagavond 12 augustus is boven Nederland een gedeeltelijke grondsverduistering te zien. Rond het hoogtepunt wordt ongeveer 90% van de zon door de maan afgedekt. De verduistering begint om 19:16, bereikt om 20:11 ongeveer de grootste omvang en eindigt rond 21:03. Omdat de zon tegen de avond laag aan de westelijke horizon staat, is een open plek met vrij uitzicht de beste locatie om het verschijnsel te bekijken. De feestvreugde van de Week der Besten beperkt zich dit jaar niet alleen tot de straten van Vlagtwedde. Het thema van de Week der Besten is dit jaar Disco Fever. En ook op Groningen 1 staat alles in het teken van Disco Fever. En daarom is de muziekprogrammering volledig aangepast aan het thema van de feestweek. En draait vanaf vrijdagmorgen tot en met zondagavond 6 uur uitsluitend disco. Gedurende het hele weekend maken de gebruikelijke muziekformaten plaats voor een selectie van de grootste disco-hits. Klassiekers van onder meer Bee Gees, Chic, Earth, Wind & Fire, Donna Summer, Gloria Gaynor, Sister Sledge, Kool & The Gang en The Tramps komen voorbij. Gisteravond is de 24-uurs-actie van de winkeliers in Vlagtwedde in de Week der Besten van start gegaan. 4 deelnemende Vlagtwedde winkeliers zijn vanaf donderdagavond 7 uur tot vrijdagavond 7 uur open en hebben bijzondere acties georganiseerd. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en Westerwoldeactueel.nl. En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vanmorgen en vanmiddag is het in het noorden wisselend bewolkt met kansen op een enkele regenbui. De maximumtemperatuur blijft steken op ongeveer 21 graden. Er is weinig wind, later in de middag aantrekken tot matig uit richtingen tussen west en noord. Komende avond is het droog met weinig bewolking, met een zwak tot matige wind uit uiteenlopende richtingen. Vannacht is er kans op wat mist, de temperatuur schommelt tussen 9 tot 14 graden.

Het nummer is oorspronkelijk geschreven als een ballad. En daar hebben ze dan toch uiteindelijk deze dansbare uitvoering van gemaakt. Hathaway hoorde je. En What is Love? En ja, dat is een groot hit geweest in het jaar 1993. Stond zelfs 6 weken lang nummer 1 in de Nederlandse top 40. En daarvoor, ja, je bent gewend in plaatwerk dat ik af en toe ook een Nederlandstalig of een Duitsstalig plaatje draai. En ja, gezien het thema disco is dit weekend, dacht ik van wat voor Nederlandstalig nummer kun je nu beter draaien dan die van Noodweer in de disco. Die hoorde je eens hiervoor. Daarvoor zat nog W met Please Don't Go, een remake van een oud nummer van Casey and the Sunshine Band. En daar weer voor begonnen we met Shalimar, I Can Make You Feel Good. En ik had het al even genoemd. We draaien ook Duitsstalig in Plaalwerk. En welke is beter dansbaar dan deze? Zou ik niet weten. Marianne Rosenberg, hier is ze met Ich bin wie du.

In 1982 was dit een groot hit en zorgde ook voor volle dansvloeren in de tijd. Ook de jaren erna nog. De Pointer Sisters en I'm So Excited. Daarvoor draaiden we ABBA en dat heet Summer Night City. We begonnen met Marianne Rosenberg, Ich Bin Wie Du. En we gaan nog even muziek draaien, afkomstig van Eigen Bodem. Met onze Rotterdamse Paul Elstak. Hier is Love You More. You can make

Er is een nummer opkomstig in het jaar 1985. En ik kan me nog herinneren dat hij helemaal grijs werd gedraaid in het programma Curry en Van Enkel op de vrijdagavond. Met natuurlijk Adam Curry en Jeroen Van Enkel. Prince, sorry. En Raspberry Beret. En daarvoor draaiden we DJ Paul Elstak met Love You More. En zo zijn we alweer aan het eind gekomen van deze aflevering van Plaatwerk. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Heel veel plezier nog met het disco weekend hier op Groningen 1. En ja, bij deze nodig ik je uit om ook volgende week weer te komen luisteren naar een nieuwe aflevering van het programma Plaatwerk. De laatste is van een band genaamd Odyssey. Hier zijn ze met Use It Up and Wear It Out. Yeah.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
1: De Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op. Het is nu 4 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. Op de bestemmingen Dubai, Riyad en Dammam vliegt KLM in elk geval tot 24 oktober niet. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het Openbaar Ministerie. De cocaïne is vernietigd. De politie en de FIOD doen onderzoek naar de smokkel. Vanwege de aanhoudende droogte mogen schapen en koeien voorlopig niet meer grazen op enkele dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland. Het zogenoemde beweidingsverbod gaat morgenavond in. Het gras op de dijken is door de droogte al flink beschadigd en daarom mogen er nu dus geen dieren meer op grazen, omdat die grasmat is bedoeld om de dijk stevig te houden. 16 boeren in Noord-Holland en op Texel worden door de maatregel geraakt. De dijken moeten weer hersteld zijn voor het stormseizoen in oktober begint. Kale dijken zijn bij veel regen kwetsbaar. De Thaise premier wil strengere wapenwetten invoeren. Aanleiding is de schietpartij op een middelbare school vanochtend, waarbij een jongen van 14 zeker 5 mensen doodschoot. Thailand heeft vaker te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens en drugs in beslag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is een graad of 22. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed!

De Young Men Christian Association, zo heet het officieel, YMCA. Dat was de band, natuurlijk, we kennen ze allemaal. The Village People, onlangs overleed de leider, zeg maar, de politieman Willis. En dit was allemaal een productie van de Franse producer Jacques Morali. Een groot hit in 1978. En we blijven een beetje doorgaan in dat jaar 1978. Toen was er ook een eendagsvlieg actief in de discotheken, want het ging allemaal via de discotheken. Dan heb ik het over Alicia Bridges. En zij had een fantastische grote hit in de discotheken met I Love the Nightlife van haar enige album die haar eigen naam droeg.

Dat is wel handig als je naar de discotheken gaat. I love the nightlife. We zijn weer bij je met het Disco Fever Weekend bij Groningen 1. En wie zijn dit uur? Natuurlijk Julian Buijs achter de knop. En mijn naam is Tony Smallenbroek. En zo zijn we lekker alweer begonnen met twee lekkere disco-nummers. En we hebben er nog veel meer in de lijst staan. We gaan echt dag en nacht door wat dat betreft met deze Disco Fever. Natuurlijk allemaal in het kader van de week der beste. Nou, over echte disco-klassiekers gesproken. Wie hebben er een behoorlijk lijstje op mijn naam staan? Natuurlijk Casey and the Sunshine Band. Maar die Harold Wayne, Casey en Richard Finch, die begonnen daar ooit mee. En die hebben toch een lijst te staan. Nou, we hebben er één uitgekozen. Dat is deze Queen of Clubs.

Glad to know you. Ja, zeker, zeker, zeker. Kitty Grant was dat in 1983 toch alweer. Zo gaat dat, de tijd, het vliegt voorbij. En ik zei al, we hebben een hoop leuke plaatjes klaarstaan... wat de discotheken klassiekers hebben. Onder andere een plaat die eigenlijk al van Frankie Valli en de Four Seasons was. Die, eigenlijk, nee, Frankie Valli volgens mij alleen. Later met de Four Seasons. Can't Take My Eyes Off of You. Dat schreef hij al in 1967. Maar werd natuurlijk diverse keren gecoverd. En ik denk dat de meeste mensen toch... die in de discotheek actief waren, zeker jaren 80, eind jaren 70... deze versie het beste kennen van The Boys Town Gang.

0: Dit is het Groningen 1 nieuws. Ik ben Geert Smit. Bij een botsing met een bootje op het Schildmeer is gisteren een 58-jarige surfer uit Duitszeil om het leven gekomen. De surfer is ter plaatse overleden, aldus de politie. De 19-jarige bestuurder van het bootje uit Eemsdelta is als verdachte aangehouden en verhoord. Woensdagavond 12 augustus is boven Nederland een gedeeltelijk zonsverduistering te zien. Rond het hoogtepunt wordt ongeveer 90% van de zon door de maan afgedekt. De verduistering begint om 19:16, bereikt om 20:11 ongeveer de grootste omvang en eindigt rond 21:03. Omdat de zon tegen de avond laag aan de westelijke horizon staat, is een open plek met vrij uitzicht de beste locatie om het verschijnsel te bekijken. De feestvreugde van de Week der Besten beperkt zich dit jaar niet alleen tot de straten van Vlachtwedde. Het thema van de Week der Besten is dit jaar Disco Fever. En ook op Groningen 1 staat alles in het teken van Disco Fever. En daarom is de muziekprogrammering volledig aangepast aan het thema van de feestweek. En draait vanaf vrijdagmorgen tot en met zondagavond 6 uur uitsluitend disco. Gedurende het hele weekend maken de gebruikelijke muziekformaten plaats voor een selectie van de grootste disco-hits. Klassiekers van onder meer Bee Gees, Chic, Earth, Wind & Fire, Donna Summer, Gloria Gaynor, Sister Sledge, Kool & The Gang en The Tramps komen voorbij. Gisteravond is de 24-uursactie van de winkeliers in Vlachtwedde in de Week der Besten van start gegaan. 4 deelnemende Vlachtwedde winkeliers zijn vanaf donderdagavond 7 uur tot vrijdagavond 7 uur open en hebben bijzondere acties georganiseerd. En bij blokken kunnen gezamenlijk legpuzzels worden gemaakt. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en Westerwoldeactueel.nl. En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vanmorgen en vanmiddag is het in het noorden wisselend bewolkt met kans op een enkele regenbui. De maximumtemperatuur blijft steken op ongeveer 21 graden. Er is weinig wind, later in de middag aantrekken tot matig uit richtingen tussen west en noord. Komende avond is het droog met weinig bewolking met een zwak tot matige wind uit uiteenlopende richtingen. Vannacht is er kans op wat mist. De temperatuur schommelt tussen 9 tot 14 graden.
1: Je kon Groningen 1 al beluisteren via de radio, bekijken op televisie en het laatste nieuws checken via onze website. Maar nu is er de Groningen 1 app. Bekijk het laatste regionale nieuws, check het weerbericht uit jouw regio en luister mee naar onze radioprogramma's. Dan mis je niks van Groningen 1. Download de app in de Google Play Store en in de App Store. En blijf op de hoogte met alles wat er speelt in Oost-Groningen.

Dat was een Engelse band, Imagination. Die ken je misschien de beste van hun allergrootste hit, Body Talk. Maar dit was er eentje die ook scoorde in de discotheek en ook in de hitlijsten wel. Music and Lights. En dan gaan we terug naar een plaat die eigenlijk al in 1965 voor het eerst op de plaat gezet wordt. Nou, toen was het nog geen disco, hoor. Maar je hebt er waarschijnlijk wel op gedanst. Denk ik tenminste als je in de jaren 80 naar de discotheek ging. Want toen hadden we een cover in de hitlijsten staan van de band Bow Bow Wow met I Want Candy.

En dat stond ze de laatste tijd weer in de belangstellingen. Madonna en Vogue was natuurlijk een beweging die jij waarschijnlijk ook allemaal hebt gemaakt op de discovloer destijds in 1990. Kwam dan wel van het album I'm Breathless. We gaan door met een bandje die al in 1985 begon. In 1990 kwam er een zangeres bij, Davenport. En daarna begonnen de grote successen met onder andere de single Dream On Dreamer uit 1994 van het album Brothers and Sister. Hier zijn ze, Brand New Heavies, een van mijn favorieten.

En deze band die ken je beter van nummer Another Day, Baksat Le Funk. Maar dit was Some Cow Funk en dat was toch wel lekkere plaat. Even Brand van Marsalis zat, de grote man die daarachter zat. We hebben nog twee plaatjes voor je klaarstaan voor 5 uur. We beginnen zo meteen met Dan Hartman en Relight My Fire. En daarna Earth, Wind and Fire en Let's Go.

0: Het is nu 5:00. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Na zijn dood beroofde hij zichzelf van het leven. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden, heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Met Madonna maakte hij onder meer het album Ray of Light, dat 3 Grammy Awards kreeg. Een jaar later produceerden ze Beautiful Stranger, waarmee ze ook een Grammy wonnen en een MTV Award. Ook werkte Orbit samen met bands als Blur, All Saints en U2. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer, zon en wolken bij ongeveer 22 graden. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm. Het wordt dan tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
2: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is de specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proefzitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.

Jawel, Gene Chandler was dat, de opening van het volgende uurtje van Disco Fever. En van het Disco Fever weekend hier bij Groningen 1. En dit kwam al uit 1979, deze Gene Chandler. Hij haalde slechts de 21ste plaats in de top 40 met een discotheek. En knallen door met die handen, maar is allemaal geen probleem. Wij gaan ook doorknallen met lekkere muziek hier bij Groningen 1. En we hebben een man die eigenlijk meer bekend is als jazzgitarist, maar ook grote hits heeft gehad op een iets andere manier. Het werd allemaal geschreven door Michael Garvin en Tom Shapiro. Komt uit 1981. Good old George Benson met Never Gonna Give You Up.

George Benson en ik zei Never Gonna Give You Up. Maar dat is natuurlijk een hit van Rick Astley. Haal ik gewoon door. Dit was Never Give Up on a Good Thing. Die titels lijken ook op elkaar. Of ik een dagje ouder, ik weet het allemaal niet hoor. Wij gaan gewoon, ik heb hem zien staan hier in Vlagwedde. De Fairground. Oftewel, jawel, jawel. Simply Red natuurlijk. Uit 1995 alweer.

Nou, de formatie Inner Life die had een hele grote hit met die cover van Ain't No Mountain High Enough. Maar dit was er ook een hele lekkere. En die deden ze niet met de minste samen. Natuurlijk die fantastische zangeres Jocelyn Brown. Maar die komen we straks nog weer tegen. Dit was I Like It Like That. Gaan we verder met een bandje die naar de naam Banderas. Hier is This Is Your Life.

Tot zover Bar King en zijn band Level 42. Something About You komt allemaal uit 1985 van hun zesde studioalbum, genaamd A World Machine. En daar stond ook die andere hit op. Twee hitjes stonden erop. Deze dus, Something About You en Leaving Me. Nou, over hitjes gesproken zeg. We gaan even door naar 2003. We hebben het over Beyoncé natuurlijk met Jay-Z. En dat, dat is een compositie van haarzelf en een Ruth Harrison. En ja, er zit weer een cover in zo'n sample, moet ik dat noemen. Het is geen cover, het is een sample. Zit erin van de Chai Lights hit Are You My Mother? En nee, maar Are You My Woman? Dat is de officiële titel. Maar dit is natuurlijk wel Beyoncé en Jay-Z. En let's crazy in love.

0: Dit is het Groningen 1 nieuws. Ik ben Geert Smit. Bij een botsing met een bootje op het Schildmeer is gisteren een 58-jarige surfer uit Duitszeil om het leven gekomen. De surfer is ter plaatse overleden, aldus de politie. De 19-jarige bestuurder van het bootje uit Eemsdelta is als verdachte aangehouden en verhoord. Woensdagavond 12 augustus is boven Nederland een gedeeltelijk zonsverduistering te zien. Rond het hoogtepunt wordt ongeveer 90% van de zon door de maan afgedekt. De verduistering begint om 19:16, bereikt om 20:11 ongeveer de grootste omvang en eindigt rond 21:03. Omdat de zon tegen de avond laag aan de westelijke horizon staat, is een open plek met vrij uitzicht de beste locatie om het verschijnsel te bekijken. De feestvreugde van de Week der Besten beperkt zich dit jaar niet alleen tot de straten van Vlachtwedde. Het thema van de Week der Besten is dit jaar Disco Fever. En ook op Groningen 1 staat alles in het teken van Disco Fever. En daarom is de muziekprogrammering volledig aangepast aan het thema van de feestweek. En draait vanaf vrijdagmorgen tot en met zondagavond 6 uur uitsluitend disco. Gedurende het hele weekend maken de gebruikelijke muziekformaten plaats voor een selectie van de grootste disco-hits. Klassiekers van onder meer Bee Gees, Chic, Earth, Wind & Fire, Donna Summer, Gloria Gaynor, Sister Sledge, Kool & The Gang en The Tramps komen voorbij. Gisteravond is de 24-uursactie van de winkeliers in Vlachtwedde in de Week der Besten van start gegaan. 4 deelnemende Vlachtwedde winkeliers zijn vanaf donderdagavond 7 uur tot vrijdagavond 7 uur open en hebben bijzondere acties georganiseerd. En bij blokken kunnen gezamenlijk legpuzzels worden gemaakt. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en Westerwoldeactueel.nl. En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vanmorgen en vanmiddag is het in het noorden wisselend bewolkt met kans op een enkele regenbui. De maximumtemperatuur blijft steken op ongeveer 21 graden. Er is weinig wind, later in de middag aantrekken tot matig uit richtingen tussen west en noord. Komende avond is het droog met weinig bewolking met een zwak tot matige wind uit uiteenlopende richtingen. Vannacht is er kans op wat mist. De temperatuur schommelt tussen 9 tot 14 graden.
1: Je kon Groningen 1 al beluisteren via de radio, bekijken op televisie en het laatste nieuws checken via onze website. Maar nu is er de Groningen 1-app. Bekijk het laatste regionale nieuws, check het weerbericht uit jouw regio en luister mee naar onze radioprogramma's. Dan mis je niks van Groningen 1. Download de app in de Google Play Store en in de App Store. En blijf op de hoogte met alles wat er speelt in Oost-Groningen.

good old James Brown and Living in America. 1985 alweer. En wist je dat Dan Hartman dit nummer meeschreef? En dat is natuurlijk ook allemaal te zien of te horen in de film Rocky 4. Ja, zeker kwam dit ook voorbij, Living in America. James Brown brengt ons bij Jocelyn Brown. En die zangeres die heeft eigenlijk maar één solo hit in Nederland gehad. En met diverse mensen gewerkt in de loop der jaren. Zij stong in de studio al met de band Muziek in Alive. We hebben al eerder in uitzending gehad. Social Orchestra, Discotex en The Sexolette, Sharon, Chic en Shades. En zat ze ook nog eens een keertje in. En later bleef ze zingen op Andermans platen. Ze zong bij Kim Bazel, Todd Terry, The Mob, Rajset, Fred. En natuurlijk de band Incognito. Altijd was zij daar de gastzangeres. Maar ze heeft dus één solo hit gehad. Dat is deze. Somebody Else is a Guy.

0: het motto bijna van Disco Viva Weekend hier bij Groningen 1. And the beat goes on and on and on. Oftewel, de Whispers waren dat. Onder leiding allemaal destijds van de producers Norman Harrison, Leon Silvers. En dat was allemaal voor het Soul Train label en later het Solar label. We hebben muziek uit een film. Film The Wiz. Diana Ross en Michael Jackson hadden daar de hoofdrol in.
1: Down the road.
0: Ja, Jackson is al met zijn rol begonnen, hoor ik wel.
1: Ja. Ease on down.
0: Ja.
1: Ease on down the road.
0: Ja, dat is de titel. Ease on down the road. Snap je hem? Heb je hem?
1: Ease on down. Ease on.
0: Ja, je weet het, je weet het. Ja, nou, kom op.
1: Tada. Come on, Dorothy. Don't you carry nothing that might be a load?
0: Ja, daar gaan ze hoor. The Wiz stars on Ease On Down the Road.

1977 zongen ze het al. De Groningse funkband Boozy. Want dat waren ze toch echt met Betta, Maela en de gelederen. En natuurlijk Chris Kleine ook. Dat was allemaal getiteld Angela. Ik ga je straks overgeven naar mijn collega Marco Wesselingen. Die gaat de rest van de twee uurtjes presenteren. En dat heet dan allemaal de vroege vrijdagavondshow. Maar dat ben je gewend hier bij deze zender Groningen 1. Ik heb nog twee plaatjes voor je klaarstaan. We gaan zo meteen luisteren naar de Tramps. Nummer Shout. Oorspronkelijk begint er van te hakkelen bijna. Oorspronkelijk uit 1956 al. Destijds uitgevoerd door de Isley Brothers. En daarna nog zo'n cover. Everybody Needs Somebody to Love. Die kennen we allemaal van Solomon Burger de jaren 60 al. Maar dit is natuurlijk die grote uitvoering van de Blues Brothers. Nog veel plezier met het Disco Fever Weekend hier bij Groningen 1.

Het is nu 6 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor doodde hij zijn opa en oma. Na zijn daden beroofde hij zichzelf van het leven. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het OM. De cocaïne is vernietigd. De politie en de FIOD doen onderzoek naar de smokkel. Kasia Nibia Doma is de nieuwe gele truidrager in de Tour de France Femme. In de etappe naar de top van de Mont Ventoux reed ze steeds verder weg van gele truidrager Marleen Reuter en Demi Vollering. Vollering reed nog weg bij Reuter en werd tweede. In het algemeen klassement heeft Vollering nu 15 seconden achterstand op de gele trui van Nibia Doma. Dan het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Vannacht is het fris en kan het afkoelen naar 7 graden. Morgen een zonnige en warme dag. Het wordt 25 tot 28 graden. En zondag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 8 uur. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hash in zijn bezit. Daarvoor wordt hij mogelijk in Marokko vervolgd. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met de regels van Defensie, want het is een veiligheidsrisico. De directeur van de MIVD betreurt de gang van zaken, heeft het account afgeschermd. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter president Trump opgedragen om te stoppen met de bouw van een balzaal bij het Witte Huis. Volgens het federale Hof van Beroep moet Trump eerst toestemming vragen aan het congres. Dat was ook de conclusie van twee eerdere vonnissen. Trump bestrijdt die redenering en zegt dat de balzaal met privégeld wordt gefinancierd. Voor de bouw is de oostvleugel van het Witte Huis inmiddels gesloopt. Trump heeft al gezegd dat hij in beroep gaat bij het Hoge Rechtshof. De nieuwe mannetjesleeuw in Gaia Zoo in Kerkrade is, anderhalve maand na zijn komst, plotseling overleden. De leeuw van 15 kwam eind juni over vanuit een Deense dierentuin. Deze week maakt hij een zieke indruk, zegt de directeur van Gaia Zoo tegen L1.
1: Hij is bediend met medicatie, maar die medicatie had geen effect. Dus uiteindelijk hebben we gisteren besloten met de dierenarts om het dier te laten verdoven, om hem grondig te onderzoeken. Maar uit die narcose is hij niet ontwaakt.
0: Waaraan de leeuw is overleden, wordt nog onderzocht. Het weer een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

vrijdagavond. Eindelijk weekend. Tijd om de volumeknop eens flink open te gooien. Je hoort virtuose gitaarmuziek. Bulderende bassen. Daverende drums. En een stem. Ze neemt je mee. Vol gas het weekend in. Hi-Fi Mama.

Het is nu 9 uur. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van windmolenparken voor de kust van de VS. Er was al een miljard euro in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. In de Haagse wijk Duindorp zijn gisteravond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaarbewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd een bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. De Universiteit van Cambridge gaat nieuwe academici beter screenen. De prestigieuze Britse universiteit is in verlegenheid gebracht door een hoogleraar die zou hebben gelogen over zijn cv. Hij zou ook plagiaat hebben gepleegd. De betrokken hoogleraar stapte gisteren op. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden. Dat heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Hij produceerde tijdens zijn loopbaan tientallen hits van artiesten als Madonna, All Saints en U2.

0: De doodsoorzaak van de muziekproducer is niet bekendgemaakt. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig worden. Morgen veel zon, het wordt dan 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het tweede uur van Hi-Fi Mama, Blues, Rock en Specials. Mama's

Ja, hoor. That sounds familiar.

hotel is in town. Yeah.

0: Het is nu 10 uur. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten twee waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors. Dat meldt Nieuwsuur op basis van de fraudehelpdesk. Vaak worden er nep-advertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond vindt dat Booking.com maatregelen moet nemen.
1: Bijvoorbeeld controleren van identiteit van de huiseigenaren. En als ze meldingen krijgen over een bepaalde vorm van fraude, moeten ze daar ook wel passende maatregelen voor nemen.
0: Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden het gepromoveerde Cambuur met 4-0. En dan het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig zijn. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt dan 24 tot 28 graden. En zondag wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: U gaat nu luisteren naar een herhaling van Jazz Time.

Goedenavond, luisteraars. Dit is weer het programma Jazz Time voor Groningen 1. Samenstelling en presentatie Henk Ottervanger. Techniek Ronnie van der Wal. 34e jaargang, aflevering 1558.

We begonnen vanavond met het nummer Rivers and Bridges uit 2026. We hoorden June Lida trompet, Chris McCarthy piano, Masami Koruka gitaar, Julio Xavier bas en Jungkook Kim drums. June Lida groeide op in Pittsburgh en is de zoon van Japanse immigranten. Hij trad onder andere op met Mike Phillips, Takiya Karuda, Anat Cohen en Skunk Wilton. Hij woont in New York City en treedt ook vaak op in Seattle. Chris Forman is een Amerikaanse organist en pianist die zijn domicilie heeft in Chicago. Hij nam op met het Deaf Blue Organ Trio en het Kimberly Gordon Trio. Ook met Red Holloway, de Soul Message Bands, trad hij op. Hij treedt heel vaak op in de Green Mill Club in Chicago. Ook speelde hij bij Hank Crawford, Albert Collins en Bennett Purdy. We draaien uit 2022 Minor Chance. Chris Forman orgel, Lee Rotenberg gitaar en Craig Rockingham drums.

Minor Chant werd gespeeld door het trio van Chico Foreman. Alton Sinclair is een New Yorkse jazz-trombonist. Als bandleider begeleidde hij Dee Bridgewater, Christian McBride, Rodney Whittaker, David Sanborn en Michael Bublé onder andere. Hij is van Mexicaans-Turkse afkomst en studeerde aan de Texas State University onder leiding van Freddie Mendoza. Hij werkt vaak met trombonist Michael Dees, met Craig Tardy en Bane Gillissey. We vervolgen met En Walt Horace uit 2024. Elton Sinclair trombone, Bane Gillissey vibrafoon, Bruce Williams altsax, Craig Tardy tenorsax, Boris Kozlov bas en A.G. Strickland drums.

De band van Altin Sinkalar speelde In Walked Horace. Gene Emmons was een Amerikaanse jazzsaxofonist en de zoon van Boogie Woogie pianist Albert Emmons. Hij maakte deel uit van de bands van Billy Eckstine en Woody Herman. In 1950 vormde hij een duo met Sonny Stitt. Zijn carrière werd twee keer onderbroken door gevangenisneming wegens narcotica bezit. Zijn bijnaam was The Boss. Hij trad op met Donald Byrd, Jackie McLean, John Coltrane, Kenny Burrell, Mel Waldron, Art Farmer en Duke Jordan onder andere. Hij stierf in 1974 op 49-jarige leeftijd aan botkanker. We horen uit 1953 Groove Blues. Gene Emmons, tenor sax, Paul Kinichette, tenor sax, John Coltrane, alt sax, Pepper Adams, bariton sax, Jerome Richardson, fluit, Mal Waldron, piano, George Joyner, bas en Arthur Taylor, drums.

De band van Gene Emmons speelde groove blues. Benny Carter was een jazzsaxofonist, trompetist, componist, arrangeur en bigbandleider. Hij was een toonaangevende figuur binnen de jazz van 1930 tot 1990. Hij werd door collega's de King genoemd. Bubba Miley, uit het orkest van Ellington, inspireerde hem om trompet te spelen. Toen hij merkte dat hij niet zo getalenteerd was als Miley, stapte hij over op de saxofoon. Hij speelde bij Fletcher Henderson en trad onder andere op met Louis Armstrong, Ray Charles, Ella Fitzgerald, Peggy Lee en Sarah Vaughan. Hij overleed in 2003 op 95-jarige leeftijd aan bronchitis. We draaien uit 1957 in Walking Thing. Benny Carter, alt sax en trompet. Ben Webster, tenor sax. Frank Rosolino, trombone. Jimmy Rawls, piano. Barney Kessel, gitaar. Leroy Venneker, bas. En Charlie Mann, drums.

In Walking Thing werd gespeeld door het septet van Benny Carter. Rodney Holmes was een drummer die gold als een van de meest getalenteerde. Hij werkte bij Santana, de Gebroeders Brecker, Wayne Shorter, Maceo Parker, Mike Manieri en vele anderen. Bij Santana werd hij erg bekend. Hij overleed op 11 juli jongstleden aan kanker en was 59 jaar oud. We vervolgen met Merci Afrique uit 1990. Philippe Catherine, gitaar. Jim Bird, keyboards. Alphonse Johnson, bas. En Rodney Holmes, drums.

Merci Afrique werd gespeeld door het kwartet van Philippe Catherine. Op drums hoorden we Rodney Holmes. Plas Johnson was een Amerikaanse soul, jazz en hardbop tenorsaxofonist die bekend werd door zijn solo bij Henry Mancini's Pink Panther Theme. Hij speelt alle soorten saxofoon, klarinet en fluit. Hij trad op bij B.B. King, Nat King Cole, Chet Baker, Benny Carter, Ellie Fitzgerald, Peggy Lee en Les McCann. Hij overleed op 15 juli jongstleden, 6 dagen voordat hij 95 jaar oud zou worden. We horen uit 1975 Parking Lot Blues. Plus Johnson, tenor sax, Mike Melvoin, keyboards, Herb Ellis, gitaar, Ray Brown, bass, Jack Hanna, drums en Bobby Hall, conga.

We hoorden Parking Lot Blues, gespeeld door het sextet van Pless Johnson. We eindigen vanavond met de Franse bebop-pianist René Utrecht. Hij overleed op 16 juli jongstleden, op 92-jarige leeftijd. We horen tenslotte Bouncing With Butt door René Utrecht piano, René Tarzinski bas en Eric Dervaux drums. Dit was weer het programma Jazz Time voor Groningen 1. Samenstelling en presentatie Henk Ottervangen. Techniek Ronnie van der Wal. Tot volgende week, zelfde tijd, zelfde golflengte.

Het is nu 11 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje. Nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Door de droogte zitten er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, zeggen de waterschappen. In Hoogmade en de Reewijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal fraudegevallen via Booking.com stijgt fors, meldt Nieuwsuur. Opgelichte klanten klagen over geboekte vakantiehuisjes die niet blijken te bestaan of waarvan de toegangscode niet blijkt te werken. Het totale schadebedrag dit jaar staat tot nu toe op 82.000 euro... tegen 75.000 heel vorig jaar. In Rotterdam-Sjaarloos woedt brand bij attractiepark Spelen bij Belen. Bij de buren, een recyclingsbedrijf, staat afval in brand. Er komt veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd en de Maastunnel is afgesloten. Over slachtoffers en over de oorzaak van de brand in Rotterdam is nog niets bekend. Bij een groot drugsonderzoek in Den Haag zijn 6 mensen aangehouden. Er is ook een grote hoeveelheid drugs in beslag genomen. De politie deed gisteren een inval in een hofje in de wijk Duindorp. Het onderzoek loopt nog. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden. Nieuwkomer Cambuur met 4-0. En het weer helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. Morgen veel zon en weinig wind. En het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 12 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand in Rotterdam-Sjaarloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat afval in brand. Volgens persbureau ANP trekt de brand veel bekijks en vraagt de politie omstanders te vertrekken. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet getroffen door de brand. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit op dijken vanwege de droogte. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen in Leeuwarden de nieuwkomer Cambuur met 4-0. Het weer, vannacht is het zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 1 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Ze duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Een Chinese partij mag een Belgisch helikopterbedrijf niet overnemen. Volgens de Belgische overheid zou daarmee de nationale veiligheid in het geding komen. Het bedrijf vervoert personeel van en naar boorplatforms. Het dingt ook mee naar defensiecontracten. Het bedrijf is ook actief in Nederland en blijft dus in Belgische handen. Door de droogte zitten er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, dat zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reeuwijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors, meldt Nieuwsuur op basis van de fraude helpdesk. Vooral phishing is een groot probleem. In het afgelopen half jaar kwamen er ruim 950 meldingen over binnen. Het half jaar ervoor nog geen 170. Vaak worden nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond adviseert alleen officiële boekingskanalen te gebruiken en altijd te controleren of het vakantieadres wel bestaat. Het weer, het is vannacht zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

Ik kwam uit het noorden en ik uit het zuiden. En haar manier van doen, dat stond me wel, maar dat staat me nu niet meer. Ik heb schoon genoeg van mijn schoonouders en soms nog meer van haar. En dan zegt ze ineens gewoon:

0: Het is nu 2:00.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand in Rotterdam-Sjaarloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn bij de brand in Rotterdam. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast.